van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: onze zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Van Albert Heijn.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
13: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: King, King, King, King. Distortion.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink. 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
1: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Vandaag pak je hem bij Buik Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buik Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buik Totaal. Vandaag pak je hem bij Buik Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buik Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buik Totaal.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.crowe.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur... waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper en bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Is Kink Distortion.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: King Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier. Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Jeetje! Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl. Casino.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
9: Dat zeg ik.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo. Nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea. Half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten. 3 stuks. 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens. Voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
15: Heijn. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
3: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven... 1,3 kilo voor maar €6,49.
9: Fans van
10: Voordeel.
9: Aldi.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker.
13: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: 10 tenders alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan €8.
15: Hè? 8? Oké.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: With OG's.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
3: Welkom bij deze nieuwe aflevering vanaf het, jawel, South of Heaven terrein. Het is overigens vandaag 6 juni en natuurlijk is dat ook meteen de internationale dag van Slayer. Dus als je dan toch op South of Heaven bent en als je dan toch 6 juni de dag hebt, dan kun je natuurlijk maar beter starten met South of Heaven van Slayer zelf. Ik ga vandaag een klein beetje inzoomen op wat hier staat. Ik ga straks even een uitgebreid gesprek hebben met Nina Bokke van de podcast of van de radioshow. Die zeggen best hard voor een vrouw die ook tevens hier dingetjes doet. Maar eerst zie je Slayer met South of Heaven.

zoals ik al aangaf, het is vandaag 6 juni. Dus ja, dan kun je natuurlijk alleen maar meteen ook beter beginnen met Slayer als je dan toch op het South of Heaven Festival zit. King. Yes, dus ja, semi-live zou je kunnen zeggen vanaf het festivalterrein. En als je denkt, goh Bjorn, wat klink jij in hemelsnaam hol? Ja, dat komt omdat ik hier in een hele prachtige porto-cabin zit die de organisatie heeft geregeld, waar wij oprecht heel blij mee zijn. De Loodzwaaien jongens gaan ook nog dingen opnemen voor dit festival. En dat gaat dan volgende week uitzonden worden. En ik doe dat vandaag al, omdat ik dat leuk vind om dat zoveel mogelijk met jullie te kunnen delen. En dan natuurlijk gewoon ook de herhaling komende dinsdag, gewoon puur omdat het kan. Nou, dan hoor ik je denken, leuk, dat zouden we hebben een festival. Maar hoe, wat, waaraan, waaraf? Nou, dan ga ik het even met je doornemen. Dit weekend is het, 5 tot en met 7 juli, in Maastricht. Met gisteren onder andere Windrose, Elstorm en Gloryhammer. Vandaag hebben we Hellripper, Nephilim, Nederlandse band, die mogen straks het hoofdpodium openen. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ik vind het tof dat ze daar een spot voor gegeven hebben. Voor de rest hebben ze ook nog Haywire, Bone Ripper en Becoming AD. Hellripper staat er, Anthrax, en dan wordt het echt interessant. Dismember, Severe Torture, Sepultura en de afsluiter van vanavond is natuurlijk Megadeth met hun allerlaatste show die je op Nederlandse bodem waarschijnlijk gaat meemaken. Want ja, het is natuurlijk al regelmatig erover gegaan. Ze gaan ermee stoppen. Of eigenlijk heeft Dave Mustaine gewoon gezegd, we kappen ermee of ik kap ermee. En dan houdt de band ook op te bestaan. Want ja, laten we wel wezen, om heel eerlijk te zijn, Megadeth is natuurlijk gewoon alleen nog maar Dave Mustaine. Met een heleboel goede muzikanten, laat ik dat vooropstellen. Maar het is natuurlijk wel gewoon steeds gewoon alleen Dave Mustaine. Hangar 18, hij komt vanavond sowieso voorbij. Hij gaat schallen over de Maastrichtse velden. Dit is Megadeth.

0: Het is de Weekly Pit van deze week. Je hoorde niemand minder dan Mastodon met Your Ghost Again. Track is geschreven door de band uiteraard. Sinds het overlijden van Brent Hinds is het ook het eerste materiaal wat is uitgekomen. Het nummer gaat daar ook over. Het is een duidelijk stukje rouwverwerking. Al dus de drummer Brent Daler, die aangaf dat het nummer zich richt op de bekende situaties als samen in een oefenruimte zijn en in de ooghoek ineens denken dat je een glimp opvangt van de persoon die overleden is. Omdat hij altijd in diezelfde ruimte op die plek stond. Een prachtig voorbeeld van een situatie waar menig persoon zich in zal kunnen herkennen, denk ik. En dat is ook een van de redenen dat wij hem hebben uitgeroepen tot de Weekly Pit van deze week. En je hoort het dan dus ook extra vaak voorbij komen.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: En zoals ik al straks al even zei, vanaf het South of Heaven Festival. En inmiddels is hier aan tafel aangeschoven Nina. Hallo Nina, hoe is het met je?
2: Hallo, het is goed.
0: Is het allemaal een beetje vol te houden?
2: Het is, ja, er komt een goederentrein op je af en over je heen op het moment dat je onderdeel van, bent van een festivalorganisatie. Dus het is heel vet en je gewoon alles op adrenaline.
0: Ja, ja, want je bent inderdaad niet alleen DJ bij King Distortion met Best Hart voor een Vrouw, waar we het eigenlijk even over gaan hebben. Je bent ook hoofd media bij South of Heaven. Dus heel veel posts die wij voorbij zien komen, social media, die komen dus onder andere van jouw hand.
2: Nou, niet van mijn hand. Dit jaar coördineer ik het. Dus ik heb een team van 10 fotografen en videografen samengesteld. Waarvan ik dacht, nou, die gaan het nailen. Mm-hmm. En dat doen ze ook. Dus dat is vet. Dus vorig jaar deed ik zelf inderdaad video's maken. Nu ook een beetje voor de stories. Maar nu laat ik het andere doen en op snelheid ook.
0: Ja, ik heb inderdaad een aantal dingen voorbij al zien komen. En zien er heel tof uit. Hey, maar even terug naar jouzelf. Kun jij je eigen... Dat is moeilijk, hè, praten. Kun jij je eigen even voorstellen in één zin?
2: Nee.
0: Nou, dat is mooi. Dan gaan we door naar de tweede vraag. Nina, waar kijk je dit weekend naar uit? Heb je überhaupt nog de kans om echt iets te gaan bekijken? Of is het van...
2: Eerlijk, eigenlijk niet. Nee. Misschien ligt het er ook aan van... geef jezelf die kans. Ja. Ik vind dat...

0: Nou ja, die beschrijft zichzelf op het podium. En daar, op basis daarvan denk ik, nou, dat moet een belevenis zijn, dat wil ik zien. Dus dat vind ik vet.
1: Zeker. Daarnaast vraag ik mij ook af, want je hebt het al even over Best Hard voor een Vrouw, terwijl ondertussen die al is afgelopen, die gewoon opnieuw aanzet. je hebt het al over Best Hard voor een Vrouw. Dat is een show die je gestart bent, onlangs.
0: Ja.
1: Waar komt die passie vandaan voor een show speciaal te maken, waarbij jij met alle respect de vrouwen op de voorgrond zet?
0: Ja, is het passie? Het is niet per se passie eigenlijk, want ik ben zelf nooit bezig geweest met mijn gender. Mm-hmm. Tot het moment dat ik in de industrie terecht kwam als muzikant en nu ook zeg maar gewoon als professional, ja, achter de schermen. Omdat was grappig, gisteren kreeg ik weer een opmerking over de titel van de show, Best Hard voor een Vrouw. Van ja, maar waarom moet je daar zo de nadruk op leggen? En het grappige is dus, ik heb dat niet verzonnen. Dit is iets wat wij al 20 jaar horen. Dus niet alleen ik, maar ook je zingt Best Hard voor een Vrouw. Ik kreeg vaak te horen, oh, jij drumt wel goed voor een vrouw. En dit is iets wat iedereen herkent. Dus dit is iets wat mannen eigenlijk altijd zeggen. Toen dacht ik, dat is vet voor de titel van een radioshow. En de doorslag gaf eigenlijk dat ik een recensie las toen ik met mijn band Siren na 16 jaar weer eens het podium betrad. En die recensent die had geschreven, de mom vibes werden snel verdreven door groovy hardcore. En dat was nog voordat we een noot hadden gespeeld. En toen dacht ik, wat maakt nu? Ook weer na 16 jaar krijgen we weer dit soort comments. Dus er wordt continu de nadruk gelegd op ons gender. En ik denk dat heel veel, vooral mannen, niet dat doen ze niet uit kwade wil of zo. Maar ze hebben niet door wat wij allemaal te horen krijgen. En wat ik wil met die radioshow is dat er een stukje bewustwording is van, goh, hoor je ook wat je zegt? Want het leidt ook tot soms tot hele vervelende aannames of situaties. Ja. Maar het is dus niet om mensen te beschuldigen of zo, maar meer gewoon, ik nodig mensen uit in onze belevingswereld. En ik merk dat die vrouwen die dan in de show komen, die hebben allemaal toch dezelfde dingen meegemaakt. Ja. Die vinden niet allemaal hetzelfde, hè, dus ze gaan er ook allemaal anders mee om. Maar het zijn wel echt altijd precies dezelfde situaties waarin we belanden. En ik vind het wel mooi om dat in het voetlicht te brengen. En daarbij is nog steeds 3-4% maar in de industrie is vrouw. Dat betekent ook in radioshows, wow, soundcheck. Dat er,
1: we zijn op een festival.
0: Dat betekent ook dat ook in radioshows, maar ook op streamingsdiensten, een super grote gap is tussen de hoeveelheid mannen en vrouwen. Dus een radioshow voor vrouwen maakt dan ook weer dat je precedens hebt. Dan komt dat ook wat meer in het voetlicht. Want die hebben ook gewoon talent en die hebben ook gewoon hoge functies en lage functies. En het zijn drummers, het zijn chef producties. Maar dat is heel weinig bekend.
1: Ja, dat vind ik ook het leuke aan jouw show. Want jij pakt, de eerste aflevering was met Siren. Dat is dan je eigen band geweest vroeger. De tweede aflevering was eentje met Marieke Peters, hoofdproductie. Ja. Dus je pakt echt verschillende facetten van het hele wereld, het hele spectrum pak je mee. Dat vind ik zo cool daarin.
0: Dat wil ik ook. Want bijvoorbeeld zo'n Marieke, die draait gewoon super grote producties. En die vertelde inderdaad van meestal wordt aangenomen dat zij een heel andere functie heeft. Hè. Ze van, oh ja, je bent een vrouw van de catering. Wat prima is, want er is niks met catering, maar het is wel zo dat wij het standaard bepaalde rollen krijgen toegedicht. En dat wordt niet bewust gedaan, maar dat zijn onbewuste aannames. En die komen af van natuurlijk een hele geschiedenis aan
1: vooroordelen.
0: Ja, gewoon een bepaald rolmodel. En ik denk dat daar zijn we ons te weinig van bewust. Dat gaat gewoon tientallen jaren terug. Dat is niet iets van, dat verander je nu ook in één keer. Maar het is wel goed om daarbij stil te staan.
1: Ja, nee, dat denk ik ook al. Heel mooi voorbeeld daarvan is onder andere de Fifth Alliance. Die je al even aanhaalt van, die wil je heel erg graag gaan zien. Ja. Morgen zit die in je show, als in zondag. Want deze show wordt vandaag uitgezonden. En natuurlijk de herhaling komende week nog. De zangeres van Fifth Alliance, Natalia, is inderdaad ook iemand waarvan ik denk, als je die op het podium tekeer ziet gaan, ja, daar kunnen heel veel mannelijke performers misschien nog wel een puntje aan zuigen. Als ik ga kijken naar wat het meeneemt het podium op. Ik vind dat namelijk te gek om te zien.
0: Maar ook op vocals. Dus dat, maar weet je wat ik nou grappig vind? We gaan, dit gebeurt er dus. Hè? Jij bedoelt dit ook heel. Dit, jij bedoelt
1: ja,

0: je hebt gelijk, ik doe hetzelfde.
1: Ik wil dus niet zeggen, het is fout wat je doet. Want ik doe zelf dit soort aannames ook. Hè. Maar wat er nu gebeurt, is meteen, je begint meteen te vergelijken met een man. Ja. Hè, eigenlijk zeg je impliciet, een man kan er nog een puntje aan zuigen. Dus van, je gaat meteen vergelijken van, misschien kan zij het wel zelfs beter dan een man. Terwijl, daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je als vrouw of man, hè, je bent niet gelijk. Want er zijn wel verschillen. Dat ondervind ik trouwens nu ook steeds meer. Ik dacht altijd dat dat niet zo was. Maar dat is wel zo, ervaar ik. En dat is ook goed, dat is prima. Maar je bent wel gelijkwaardig. En ja, dat is zeg maar onbewust in de mind van mensen nog niet ingedaald. Zeg maar. Ja. Dus dat is wel grappig. En trouwens over Natalia. Het is natuurlijk wij van WC Eend promoten WC Eend. Maar dit gesprek vond ik wel een heel bijzonder gesprek. Omdat zij benadert dingen echt weer vanuit een heel andere hoek. Zij heeft ook een heel, vind ik, heel heftig leven al achter de rug.
0: Ja.
1: En zij benadert dat op een hele bijzondere manier. En ook dit thema weer. In deze gesprek gaat het heel weinig over vooroordelen. Het gaat dus gewoon over haar. En hoe ga jij met dingen om? En ik vond dat heel verfrissend en leerzaam.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad, ja. Over de Fifth Alliance gesproken. Ze kwamen onlangs uit met Steniora. Dit is van die plaat, Fool on the Hill. En dus vandaag op South of Heaven.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
9: Bjorn van Ewijk. King Distortion. Sonoring.

0: Circuition van Nephilim, afkomstig van de gelijknamige plaat die vorig jaar verscheen. De band die opende zojuist om 11:30 in de ochtend het hoofdpodium hier bij South of Heaven, waarbij ik nog steeds even aan tafel zit samen met Nina Bokke. Niet alleen collega binnen King Distortion, maar vervolgens ook nog eens hoofdmedia hier op het festival. Collega van King Distortion, we hebben net even gehad over Best Hard voor een Vrouw. Jouw radioshow / podcast die je maakt.
1: Yes.
0: Wat is het doel dat je daarmee wil gaan bereiken?
1: Ja, dat is grappig. Want ik heb eigenlijk niet echt een doel. Althans, niet zo heel bewust. Ik voelde gewoon van... Ik liep met dit idee al heel lang. Mm-hmm. Dat weet jij, want daar hebben we al heel lang over zitten appen en zo. En hoe gaan we dat inrichten? En vaak is het bij mij zo dat ik heb een idee. En dan denk ik, daar is wat mee. Dat voel ik dan ook. Daar ga ik wat mee doen. En eigenlijk was de beginvraag van wat ik meemaak. Het kan niet zo zijn dat andere vrouwen dat niet, of andere minderheden kan ook, hè, dat niet meemaken. En dat bleek ook niet zo te zijn. Dus het was eigenlijk nog uitvergroot. Dat ik dacht, wow, wat een verhalen. En ik ben een verhalenverteller. Ik vind het leuk om me bezig te houden met human interest. Daarom is de podcast ook heel veel gesprek en iets minder muziek. En wat ik merk is zeg maar dat wat er ontstaat. Dus ik denk dat dit gewoon een één radertje is in een groter geheel. Want wat ik merk is dat er ook een soort van netwerk ontstaat. We mm-hmm. hebben ook in de aanloop naar het festival een... ik vind dat het woord altijd zo kut, maar dat inclusiviteitsnetwerk. In ieder geval, het ging over vrouwen en genderminderheden in de metalindustrie. Hebben we een panel gehouden, hebben we ook onder de vlag South of Heaven meets Best Hard voor een Vrouw gedaan. En daarin zie je ook dat vrouwen elkaar opzoeken. En dat leidt ook tot nieuwe dingen, weet je wel. Dus je schept daarmee ook een soort van gemeenschap die toch mannen iets eerder met elkaar hebben. Hè? Dat een beetje old boys network, zo werkt dat gewoon. Daar zitten ook vrouwen in hoor. Ik bedoel, ik ben daar ook onderdeel van al heel lang. Maar het is toch leuk als je met andere vrouwen je samen kan pakken in die diversiteit van functies. Dat je mensen met elkaar in contact brengt. En dat leidt weer tot nieuwe dingen. En dat vind ik super vet. En ik denk dat dat hier ook nog veel meer uit kan groeien.
0: Zoals?
1: Misschien wel een organisatie of een stichting of misschien een band, heb ik ook nog aan gedacht. Of een festival.
0: Best Hard voor een Vrouw band.
1: Ja. En dan niet per se alleen maar bestaan uit vrouwen of zo. Maar dat is, ik heb geen vast omlijnd doel. Nee. Omdat mijn ervaring eigenlijk is, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ja, goed, ik ben ook inmiddels 44 en zo werkt het gewoon in mijn leven. Op het moment dat ik ergens aan begin, dan leidt dat ook weer tot nieuwe dingen.
0: Ja.
1: En dit was zoiets waarvan ik echt voelde van hier moet iets mee. Dat ben ik nu aan het doen.
0: Ja, snap ik inderdaad, ja. Nina, je bent een druk bezet persoon. Waarvoor dank dat je in ieder geval even de mogelijkheid hebt genomen om hier even aan te schuiven. Dat vind ik heel tof. Ik vroeg me eigenlijk wel nog even af. Hoe diep zit jij in de traditionele heavy metal?
1: Dat ligt eraan wat je bedoelt met traditionele heavy metal. Je bedoelt Megadeth en zo?
0: Nee, dan bedoel ik echt de old school King Diamond varianten, zeg maar.
1: Ik heb een hele bijzondere muzieksmaak. Dus ik bedoel bijvoorbeeld King Diamond, Judas Priest bijvoorbeeld vind ik dan weer vet. Maar mijn muzieksmaak is heel breed en ook het varieert heel erg. Dus King Diamond niet per se.
0: Nee.
1: Maar die ga je draaien natuurlijk.
0: Niet zozeer King Diamond. Een van de DJ's die hier staat maakt onderdeel uit van de band Privator. En die hebben afgelopen week toevallig een pitch ingestuurd. En daar is massaal op gestemd. Dus bij deze van de EP die ze onlangs uitbrachten. The First Call of Magic. Dit is Nocturnal Blasphemy.

0: Revator met Nocturnal Blasphemy, afkomstig van de EP The First Call of Magic. Nina, we zitten nog steeds aan tafel. Tof dat jij nog heel even bij bent. En leuk dat je nog even de mogelijkheid neemt om nog even afscheid te nemen van de luisteraars. Want het is, we gaan langzaam richting het einde van dit uurtje van Bij Ons Betonuur. Laatste blik over het festival. Vandaag is volledig uitgekocht. 7.500 mensen. Yes. Gisteren was een gezellige dag. Volgens mij wordt het morgen ook een hele leuke gezellige dag.
1: Ja.
0: Dus mocht je toevallig na al dit denken, goh, ik heb toch wel zin om morgen te komen. Dat kan nog. Voor morgen zijn er nog tickets. Voor vandaag niet meer. En ik begreep dat de line-up voor volgend jaar ook al helemaal bekend is, toch?
1: Ja, blijkbaar is dat exact dezelfde line-up als dit jaar. dat is grappig. Ja, we hebben een leuke gimmick. Op al onze merch staat 2027. Dus dat was echt een foutje. Omdat vorig jaar hadden we zeg maar een andere fout, maar dat ging om een band. Hadden we Sacred Reich in plaats van Sacred Reich. Dus iedereen heeft zich helemaal blind lopen staren op die bands. En gisteren kwamen we erachter. Hey, fuck, er staat gewoon 2027. Ja, iedereen een rap en roer natuurlijk. En ik dacht eigenlijk meteen, jongens, dit is geniaal. Dit is te gek. En er stond ook echt gewoon een mega rij voor de merch tent.
0: Dit verzin je niet.
1: Ja, want ik weet ook dat die verkeerd gedrukte t-shirts van vorig jaar, ja, die zijn ook nog herbesteld. Dus die gingen veel harder dan de daarna juist gedrukte shirts.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik zeg, dit houden we erin gewoon.
0: Dus volgend jaar wordt het Fout of Heaven?
1: Bijvoorbeeld, suggesties kun je insturen naar onze socials. Lijkt me leuk.
0: Ja, lijkt me een goed idee. Wat moet er volgend jaar fout gespeld worden op het t-shirt van South of Heaven?
1: Ja, of gewoon achterstevoren of zo. Of gewoon de backprint op de voorprint. Op de voorkant.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Dat is echt wel typisch voor ons. Wij doen altijd alles een beetje anders. En een beetje zo van, we doen gewoon heel veel. En daardoor vloept er wel eens iets doorheen. Maar uiteindelijk zetten we wel gewoon neer wat we neerzetten hier. En dat is wel echt super vet dat we dat in Maastricht kunnen doen.
0: Ik denk zeker dat het voor Maastricht een hele mooie toevoeging is. En zeker ook voor de hele heavy scene hier in de omgeving.
1: Ja, van Limburg, ja.
0: Ja, natuurlijk is Maastricht bekend vanuit de hardcore vroeger uit. De Mijnstreek Oostcrew, noem het allemaal maar op. Ja. De M-Town Rebels, waar je trouwens ooit een hele mooie podcast over gemaakt hebt. Dat eventjes geheel terzijde.
1: Dankjewel, ja.
0: Dat was mijn eerste kennismaking met jou.
1: Ja, dat denk klopt. Je ja. Dat is grappig, want dat ging alleen maar over mannen. Dus,
0: ja, inderdaad.
1: Maar ik hou ook heel veel van mannen. Ik heb veel meer mannenvrienden.
0: Ja.
1: En ik hou ook van knuffelen met mannen. Ja, niet in de liefde heb ik een vrouw. Maar dus het is niet zo dat ik...
0: Dat je ons haat.
1: Helemaal niet. Ik hou van jullie. Ja, niet allemaal, hè. Maar ik bedoel, ik hou ook niet van alle vrouwen.
0: Ik snap je punt. Hey, nogmaals, dank dat je hier aan tafel wilt schuiven. We gaan er vandaag een heel mooi feestje van maken. Een van de bands waar ik persoonlijk heel naar uitkijk is Sepultura. De laatste shows zijn aangekondigd. Dit najaar gaat het gebeuren in Sao Paulo. 7 november, even uit mijn hoofd. Maar dit is dus de laatste show die we hier op de Nederlandse bodem, de Maastrichtse klei misschien wel moet ik zeggen, gaat plaatsvinden van Sepultura. De laatste track van vandaag. Dit is Refuse Resist van Sepultura. En ik spreek je morgen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.
4: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bios Betonnenuur, hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Heavy Metal Parking Lot. En dan weet de kenner al waar ik het over ga hebben. En als jij het nog niet weet, dan weet je het voor de klok van 5 uur sowieso wel. Maar eerst Slayer. De band heeft een vijftal data bekendgemaakt in Latijns-Amerika om hun plaat Rain in Blood te gaan vieren. Dat deden ze onlangs al in Amerika met 2 shows. Daar komen nu dus 5 shows bij. Zou dat dan de wederopstanding kunnen zijn van Slayer? Geen idee. Zijn ze met Postmortem?

0: Kitchen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Tof dat jij erbij bent. Titel van vandaag is Heavy Metal Parking Lot. En dan ga ik het straks even hebben over de docu die destijds ooit gemaakt is voor Judas Priest misschien wel, zou je kunnen zeggen. Nou fijn, ik ga er straks alles over vertellen. Voor de rest, muziek van Upon a Burning Body en Point to Serve. De weekly pit van deze week die ik vanmiddag even bekend maakte. The Ruins of Sanity gaat voorbij komen. Bent wist de pitch te winnen een weekje geleden. Evergrey, Guerrilla, Calvin Serene, Hippotractor en ook Blood Incantation. Allemaal voor de klok van 5 uur. Mijn eerste plaat die exact op de dag af 11 jaar oud is. Een plaat die op deze dag uitkwam en een terugkeer betekende van misschien wel een legende. De grunt van Nick Holmes. Ik heb het over de plaat The Plague Within van Paradise Lost. Nick Holmes had al jarenlang niet meer gegrunt bij Paradise Lost. En een jaar eerder, 2014, trad hij toe tot Bloodbath. En waarschijnlijk heeft hij daar zijn liefde voor de grunt alweer ontdekt of iets ergens. Ik heb geen idee, maar het leidde tot de plaat The Plague Within. En het is wat mij betreft nog steeds een van de beste platen, of zo niet de beste plaat van Paradise Lost. Zeker als het gaat over de laatste 2 decennia. Ik vind The Plague Within namelijk echt een pareltje. Dit is No Hope In Sight bij Kim.

Upon a Burning Body met Sheep's Clothing, afkomstig van de plaat Blood of the Bull. En dan denk je wellicht, hé, die plaat is vorig jaar verschenen. Dat klopt, die kwam ook vorig jaar, maar daar staat deze track dus weer niet op. Nee, de band heeft afgelopen week namelijk de plaat opnieuw uitgebracht met twee nieuwe singles, waarvan dit er eentje is. En die nieuwe plaat die is dan weer in een remix versie verschenen. Wat ik dan wel apart vind, is dat de vorige plaat, of eigenlijk dezelfde plaat die dan dus eerder uitkwam vorig jaar, die kwam uit in december. Ben je dan echt al heel erg ontevreden geweest met de remix, denk ik dan? Of wat is dat dan geweest? Dat je dus na nog geen half jaar tijd al besluit om de plaat opnieuw uit te brengen in een remixversie met twee extra nummers. Geen idee. We zullen het nooit weten, denk ik. Over nieuw materiaal gesproken. Vanmiddag maakte ik hem al bekend. De Weekly Pit van deze week. Hij is van Employ to Surf. De band gaat deze zomer volop op tour. Doen de nodige festivals aan. Je kunt ze bijvoorbeeld gaan zien op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. En ze brachten ook meteen een nieuwe track uit. Dead Reckoning is het. En dit is de Weekly Pit van deze week. Bij Kink Distortion.

En Point to Surf met de weeklipit van deze week. Je hoorde Dead Reckoning. De band staat trouwens 15 augustus op Dynamo Metal Fest. En daar kun je de band dan dus gaan aanschouwen. En ik vermoed dat ik daar wel bij ga zijn. Ik vind de band sowieso altijd heel tof. En laat ik toevallig toch naar Dynamo Metal Fest gaan. Dus dan wordt de keuze uiteraard al heel erg makkelijk. Oké, waar ik het vandaag even met je over wil hebben is Heavy Metal Parking Lot. Het was namelijk 31 mei 1986... dat twee filmmakers, te weten John Hayne en Jeff Krulik, de parkeerplaats opliepen bij het Capitol Center in Land Rover, Maryland. En daar vond later die avond een Judas Priest concert plaats. En daar hebben ze filmbeelden gemaakt van iedereen die daar aanwezig was. En die 6 minuten durende documentaire die is inmiddels legendarisch noemen. Heavy Metal Parking Lot. Het geeft een perfect tijdsbeeld van hoe het er destijds aan toe ging. En daarom alleen al vind ik het te gek. Dit is Judas Priest met Electric Eye.

0: Electric Eye van Judas Priest van de plaats Screaming for Vengeance. En puur omdat ik toch even die docu wil benoemen van Heavy Metal Parking Lot. Hij staat gewoon overal op internet. Je kunt hem overal vinden en hij is gewoon gratis te bekijken. 16 minuten ook maar. Maar wel 16 minuten aan bier drinkende jongeren die hun liefde voor metal en Judas Priest tentoonspreiden. Geloof me. Peak content. Dit wil je gewoon een keer gezien hebben. Ik vind dit echt... Het geeft gewoon een prachtig tijdbeeld. Enfin, ga het opzoeken. Heavy Metal Parking Lot. Door met deze week de pitch. Want afgelopen week had ik er geen... Nou, ik had er wel een, maar die had ik niet vergeten online te zetten. Dus excuus daarvoor. The Ruins of Sanity. Postte ik 2 weken geleden. En toen vroegen ze aan jullie... Goh, willen jullie heel erg graag stemmen op ons? We willen graag de track Fade into Grey namelijk in de radioshow aan jullie voorstellen. Dus bij deze, jullie stemden zeg maar gerust massaal en gaven aan... Ja, we willen die track van Ruins of Sanity... willen wij heel erg graag bij Bjorn van Tonduur in de radioshow horen. Dus speciaal voor jullie.
1: Bjorn's Betonuur. The Pitch.
0: Dit is The Ruins of Sanity met Fade into Grey.

0: Fade into Grey, The Ruins of Sanity. De band stuurde een filmpje in voor The Bitch. En daardoor worden ze nu gedraaid in de show.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: De Double Dough Dagen.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Deze week geven tickets weg voor Korea en Hedon in Zwolle. Ik ga je zo vertellen wat je daarvoor moet doen. Maar eerst zijn ze hier met Submerged.

Submerged van Gorilla, afkomstig van de plaats Los, die nou zomaar eens in mijn jaarlijstje zou kunnen gaan verschijnen van dit jaar, maar dat eventjes geheel tezijde. De band komt op 24 juni naar de Hedon in Zwolle en ik vind het super tof dat wij daar dus tickets voor weg mogen geven. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Bjoris Betonuur, daar vind je een post over Gorilla, waar trouwens Vicious Rain in het voorprogramma staat, maar dat eventjes geheel tezijde. En vervolgens moet je daarin in de comments even je concertmaatje taggen en dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Gorilla 24 juni in de Hedon te Zwolle. Maar dat is echter nog niet alles. Nee, deze week mogen we namelijk ook nog even cd's weggeven van Evergrey. De band gaat komende vrijdag met de nieuwe plaat komen. Architects of a New Weave. En daarvan is dit The World is on Fire.

The World Is On Fire van Evergrey. En als je denkt, hey, dit klinkt eigenlijk wel heel erg vet. Ik wil die plaat wel hebben. Dat kan. Dan moet je even naar de socials gaan van Joris Betonduur. Daar vind je een poster van. En dan moet je eventjes aangeven, goh, doe mij zo'n cd van Evergrey. Dat rijp ik op elkaar ook nog trouwens. Architects of a New Weave. Dat is de plaat die komende vrijdag gaat verschijnen. King Distortion. Betonduur.

Tractor met A Different Now, afkomstig van de nieuwe plaat van de band A Nihilist, die in oktober moet gaan verschijnen. En daarvoor hoorde je trouwens ook het Nederlandse Kafas Rain met Diminished Dominion, afkomstig van de nieuwe plaat Funus Regnum. En dat laat zich eigenlijk vrij vertalen uit het Latijn naar de dood van een monarchie. Maar dat even geheel terzijde. We zijn aangekomen bij de laatste track van vandaag. En dat is er eentje van een band die die komende vrijdag een original motion picture soundtrack gaat uitbrengen. Maar voordat ik zover ben en voordat ik die ga aankondigen, wil ik graag nog even stilstaan bij het feit dat we deze week tickets weggeven voor Korea in 24 juni in de Hedel in Zwolle. Of de mogelijkheid om de nieuwe plaat van Evergrey te winnen, Architect of a New Weave, die komende vrijdag gaat verschijnen. Goh, ik voel me eigenlijk soms net de kerstman hier met alle cadeautjes die ik uitdeel. En aangezien ik de baard al heb, zal de rest niet zo heel erg moeilijk zijn, denk ik dan. Oké, die laatste track is van Blood Incantation. Komende vrijdag verschijnt namelijk de original motion picture soundtrack van de docu die ze gaan uitbrengen. De docu die heet All Gates Open. En die ga ik, als het goed is, komende vrijdag bekijken in de Melkweg in Amsterdam. Ik heb daar best wel heel erg veel zin in. Al is het maar omdat die Absolute Elsewhere plaat van Blood Incantation, waar dus die documentaire over gaat, over het hele schrijfproces en waar ze hem hebben opgenomen in de Hansa Studios in Berlijn, et cetera, et cetera. Omdat ik die plaat echt een van de beste platen vind van de afgelopen 5-6 jaar. En misschien nog wel veel verder, maar hij is nog niet zo ver ontwikkeld daarin. Dus bij deze meteen weer een mogelijkheid om een keer Blood Incantation te draaien van de plaat Absolute Elsewhere. Dit is The Message. Dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: En dit weekend extra goedkoop... Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
8: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Stel je voor een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
15: Kink Distortion. Everything loud.
14: No alternative.

0: Welkom bij De Loodzware Jongens vanuit de DB's in Utrecht. Hey. Waar we weer 2 uur lang de Nederlandse metal scene gaan bepraten. En dat doen wij voor de 128e keer. Wow. Gewoon weer met een gast. Wie we deze week hebben, je gaat het zo horen. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Daar zit hij nog immer zonder rollator. En met dit warme weer wat koudvisjes bier tegen de dikke enkels gedrukt. Om het vocht te verdrijven. Zeker. De Nestor van de show en de wijste van allemaal.
1: Dank
0: de
1: je.
0: Gitarist van de Dutch Metal Legends, Marder Rick Babbel.
2: Dankjewel. Hallo.
0: Geen Ruter vanavond. Nee. Die heeft het druk met de column van de Loodzware Jongens in Aardschok. Waarvan de inleverdatum aan meneer Verhuizen al is verlopen. En de avond vierdaagse met de kiddo's. Dus die schittert in afwezigheid. Geen taalcorrecties, geen taalgrappen vanavond. Ook wel weer eens lekker.
2: Dat is dan wel weer lekker.
0: Alleen, ja. Sid, pak nu de microfoon.
2: Oh, God.
0: En nu ben ik een beetje angstig.
3: Nee, niks.
0: Oh, ik dacht dat jij een gevatte grap wilde maken in plaats van Ruter.
2: Nee, ik weet al wat hij wil gaan doen.
3: Ik wil misschien een aankondiging voor jou doen, maar bij deze...
0: Ik ben nog lang niet klaar.
3: Ik ga het gewoon achterwege laten.
0: Last but not least, onze grobbelbol. Voor de mensen die ooit Tietentoven hebben gekeken... hij lijkt daar sprekend op. Net zo harig, behalve op zijn bol. Onze concertspecialist en vanaf volgende week ook weer onze razende reporter. Als we op Sound of Heaven zijn,
3: yes.
0: Daar gaan we voor jou weer een show maken. De enige echte, Sydney Simon!
3: En ik zou eigenlijk een zwoele stem op moeten zetten, maar ik heet geen Rutger of Ruter of whatever.
2: Rembrandt.
3: Aan jou de eer om de microfoon te bedienen.
0: Ja, dat klopt. Dat zit inderdaad heel in mijn handen. Dus het gaat weer helemaal goed komen, City.
3: Komt helemaal goed.
0: We gaan naar Admoran. Heb ik even zin in. We gaan knallen met
2: Lekker.
0: Selfish. Komt ie aan. Yeah.

0: lekker hoor.
1: Lekker toch?
0: Ja, nee, ik heb die cd deze week een paar keer opgezet. Maar voor mij is het wel even de verrassing nog van dit jaar.
1: Ja, zeker absoluut. Ja.
0: Heerlijk. En die hadden een geprijsvraag. Hè? Die cd heb ik toevallig ook deze week opgestuurd naar de winnaar.
1: Ja, heel goed. Heel goed. Dus, en ik zag dat de gasten in België om mijn optreden hebben gehad. En,
0: ja, dat zou kunnen.
1: Ja, leuk man. Nee,
0: en,
1: is wel mooi.
0: En toch Into the Grave.
1: Ja,
0: over,
1: Into the Grave.
0: Volgende week eigenlijk dan.
1: Ja, dan gaan ze er ook op trainen. Nice. Lukt dat. Goed, zijn jullie klaar voor heren? Dan gaan we weer naar
0: ik wel, maar ik weet niet of zij er ook klaar voor zijn.
2: Oh, I was born ready.
1: Misschien niet het mooiste moment, maar wel het meest romantische moment van de avond. Dat wel, dat wel. En deze heren, jongens, zijn toch romantisch? Godverdomme.
0: Nou.
1: Goed. Zijn jullie klaar voor?
2: Ja. Wij wel.
0: Komt-ie, hè?
1: Vanavond hebben we te gast een bondgezelschap van pseudoniemen en slechte beslissingen. Dirty Doctor Band, Joris Prop, Boneback Rob. En alsof dat alles nog niet voldoende maatschappelijke ontwrichting veroorzaakt, hanteren deze heren tevens een levensmotto dat in sierlijke gouden letters boven boven iedere toog, voor is het niet lekker, hè? Des vaderlands zou mogen prijken. Zonder drank, ginneklank. Een filosofie zo diepgaand, zo cultureel waardevol, dat men zich afvraagt waarom UNESCO hier nog geen beschermde erfgoedstatus aan heeft verleend. Vanavond geen rust, geen nuance, geen verantwoord gedrag. Slechts dampende herrie, rollende vaten bier, rokende versterkers en het sonore geluid van beschaving die langzaam van de trap lazert. Te gast bij de loodzware jongens, de onvolprezen Brabantse sloopbrigade. Rompenprop!
3: Eindelijk!
2: Fantastisch publiek.
1: Ja, hè? Ja, is toch even. Ik vond het zo passend bij jullie.
3: Ja.
1: Dus ja, leek me een mooie entree om de luisteraar ontzettend warm te maken voor Rompenprop.
3: Ja,
0: zeker.
1: Toch?
3: Thuis.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja.
0: Mooi.
1: Ja. Dit is een lekkere start. Jullie zijn met z'n drieën.
0: Ja.
1: En voor mensen die het niet weten, drie man in de band.
3: Ja.
1: En jullie zijn alle drie aanwezig. Hoe lekker is dat? En laten we beginnen met Dennis.
3: Ja, hoi.
1: Dennis is de gitarist en de vocalist van Rompenprop.
3: Ja, klopt.
1: En ja, we gaan altijd even terug naar kleine Dennis. Toen jij nog thuis was en ja, je ouders misschien ook nog wel muziek draaiden. Wat werd er in huizen Klaus zoal gedraaid?
3: Van alles. Van Bruce Springsteen en de Stones tot aan BZ en Heino en de Slagers.
1: Oh, ik wou net zeggen, goh, met smaak. Maar ja. Totdat je Heino en de Slagers noemde.
0: En de Slagers.
1: Ja. Is dat toch?
3: Ja, ze hadden ook ooit weekend, zeg maar. Dan gingen gingen ze helemaal los.
1: Ja.
3: Dus, van dat soort dingen.
1: Ja. En daar komt jouw broer de smaak vandaan, denk ik, Dennis.
3: Ja, daar heb ik toch een puntje van meegenomen.
1: Ik stelde dat wel, ja. Want hoe ben jij in de metal dan terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Wat was jouw trigger?
3: Mijn trigger was een buurjongen die vijf deur verder woonde. En die altijd, als ik naar school liep, 's ochtends vroeg al zijn raam open had en daar knijterharde metal uitdraaide. En ik vond dat zo indrukwekkend, op de basisschool al, dat ik daar wat meer onderzoek naar ging doen. Samen met mijn beste vriendje die daar langs woonde.
1: Hier is Shazamme. Even kijken, hè, wat het was.
3: Ja, nou, dat komt er nog niet, maar...
1: lijkt erop. Maar wat draaide je zoal?
3: Ja, de priest en de maiden en dat soort dingetjes.
1: En welke jaar hebben we het dan over?
3: Ja, dat was in 87 zo ongeveer.
1: Ja, precies.
3: Ja, daar is het zaadje wel een beetje geplant. 88, 89, daar begon het,
1: Nou, vet.
3: Ja.
1: Dan gaan we naar Joris,
0: hallo,
1: de drummer. En vertel even, wat werd er bij jou thuis zo gedraaid?
0: Ja, bij ons werd er iets anders gedraaid. Als moeder was van de muziek. Als vader die draaide, was al het werk. Als moeder draaide Paul Enka.
1: Paul Enka?
0: Vicky Leandros.
2: Oh,
0: alles
1: lekker man.
0: Okay. Linda Ronstadt. Maar ook CCR. Heel veel. En de Dubliners.
1: Ik ken ze niet.
0: Dublin of zo. Is het daar die Ieren, die gezellige mensen die ze wil drinken. En
2: volkmuziek.
1: Oh, dan zou ik ze wel moeten kennen. Ja, maar oké.
0: Ja, gewoon een mengelmoes van alles. James Last, gewoon volle bak, heel veel.
1: En wanneer hoorde jij voor het eerst metal?
0: Ja, dat is denk ik ook rond die tijd geweest. Net als wat Dennis zei.
1: En ook van een buurjongen vijf huizen verderop?
0: Een jongen bij mij in de klas, die grote broer van luisterde heel veel metal. Of ja, veel The Accused, DRI, XL, van die oude heresy.
1: Meer de hardcore, zeg maar.
0: Ja, die crossover dingen allemaal. Daar ben ik eigenlijk een beetje mee begonnen. Ja, en, dus ik heb een beetje zo net als Priest en zo overgeslagen. Want dat was allemaal te soft voor mij, Metallica. En,
2: meteen keihard erin.
0: Als Rob keihard recht deur, skateboard mee, pet achter de veur en huppatee.
1: En nu je ouder bent, heb je nou weer ingehaald? Of,
0: wel sommige bands, ja. Want ik ben pas heel laat mede gaan luisteren. En dat vind ik nou heel vet. En daar vond ik vroeger echt niks aan.
1: Ja.
0: Metallica is nog steeds geen band waar ik naar luister. Maar ik ben wel meer oude muziek gaan luisteren die ik toen overgeslagen heb. Die ik nou weer allemaal in ben gaan halen, ook mede door Dennis gewoon, ja, veel onderweg geweest samen.
2: Ja, ja.
0: En dan zo, ja, vroeger maakten we cassettebandjes.
1: Ja.
0: En dan was het gewoon van alles wat erop en wat is dit en waar had jij en
1: ja.
0: Alleen maar cassettebandjes draaien.
2: Als je naar concerten ging of was het natuurlijk
0: nog spelen ook. Spelen met Prop en dan gingen we in die oude Golf van mij, gingen we naar Dresden en dan zitten we 9 uur samen in een auto. Te roken en te drinken.
1: Ja,
0: en met een grote landkaart op schoot nog gewoon.
1: Ja, ja, ja. Hoe lekker is dat?
2: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, good old times.
2: Ja, ja, dat was echt super. Dat je überhaupt kwam ook.
1: Ja, dat is knap, hè? Ja. Zeker met roken en bier erbij. Dat is wel wonderlijk.
0: Ja,
1: nou,
0: dat degene die reed, dat was ik dan meestal. Ik dronk dan niet. Ik blode dan de hele weg.
1: Dat wel.
0: Was relaxed.
2: Dat je er dan ook überhaupt kwam.
0: Ja, dat kwam goed. Toen ging dat goed. Dat moet ik nou niet meer proberen. Ik ben er niet zo goed meer in.
1: Maar goed, de kaartlezer was waarschijnlijk naast je.
0: Ja.
1: En die dronk dan wel een biertje. Dus.
0: Ja, dat ging ook regelmatig fout.
1: Ja.
0: Ja, dat was ook leuk eraan geworden. We waren gewoon 11 uur onderweg in de plaats van 9 uur.
1: En dan kom je uit Frankrijk. Dat is wel vet.
3: Wij zijn op gekke plekken geweest, jongen.
0: Ja.
1: Ja, dat geloof ik wel inderdaad, ja. En dat is een bijzondere uitkomst inderdaad, ja. Dan gaan we naar Robin. Ja, jij bent de bassist.
4: Ja, dat klopt ook.
1: En wat werd er bij jou thuis gedraaid?
4: Door mijn pa vooral Yes. Mike Oldfield, een beetje progressieve muziek. Ja. En onze moeder was Abba en Queen fan. Dus,
1: ja, okay.
4: Daar werd eigenlijk het meeste gedraaid.
1: En toen vond je dat ook wel leuk toen?
4: Yes, wel. Daar kon ik wel best wel mee uit de voeten. En Kraftwerk draaide mijn pa ook heel vaak.
1: Yeah.
4: Daar kon ik wel mee. En later zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. En mijn stiefpa was een Frank Zappa-fan. En die had ook wel Van Halen. En dan begon het eigenlijk allemaal wat meer te groeien. En toen was het rond 86. De Final Countdown kwam uit.
0: Oh, ja.
4: En,
1: voor onze Euro.
4: Voor onze Europe, ja. En van daaruit ben ik ook via bandjes waar ik weer kreeg van collega's van mijn pa DRI gaan ontdekken. MOD, allemaal ook een beetje de stevigere dingen. En van daaruit is het allemaal nog extremer geworden. En dan ben ik nog meer gaan luisteren naar andere soorten muziek in dat genre.
1: Broed, het klinkt ook een beetje, had ik ook. Ik ging van hardst. Je zocht naar het hardste wat er was. Die Red Race ben ik inmiddels wel een beetje voor bekomen. Maar je had het ook, dat jij inderdaad steeds harder ging zoeken?
4: Het werd al steeds extremer, ja. En dan kom je op een gegeven moment in de grindcore terecht. En dan nog sneller, nog veller, nog lomper.
1: Ja.
4: En dan komt de pitch grind komt eraan. Ja, dan ben ik helemaal om, hè.
0: Ja?
1: Ja, dat vind je wel inderdaad het...
4: Als het echt lompe, vet tempo erin zit, dan word ik daar wel warm van.
1: En heb je nog steeds dat je nog steeds hardst wil? Of ben je inmiddels wat ouder geworden, zeg je nou, dat soft gespeel kan ik ook wat leren?
4: Ja, dat.
1: Je wil toch?
4: Ja, toch zeker wel. Ja, ondertussen ben ik ook wel heel veel andere dingen gaan luisteren natuurlijk, maar... Ik kan nog steeds wel een lekkere, dikke, vette kraankoorplaat opzetten. En nog steeds gelukkig worden.
1: Nee, ja, dat herken ik wel. Heb jij het ook, Rick? Want je hebt het gemist. Hard, harder, hardst. Nou ja, want dat is heel kort bij jou.
5: Ik heb hard, harder, hardst niet gemist.
1: Nee, maar jij zelf...
2: Ik ben niet tot die, dat level van hardcore of grindcore inderdaad gegaan. Dus bij mij was het naar de heavy metal natuurlijk. Ja, Priest, Maiden. Daar begon eigenlijk daarvoor al met Van Halen. En daarvoor Black Sabbath, Deep Purple, maar door mijn broer.
1: Ja.
2: En het hard kwam wat eerder meer vanuit die trash. Maar die Red Race hadden die trash bands eigenlijk ook wel, hè?
1: Zeker.
2: Van Metallica was er, maar Anthrax wilde eigenlijk weer harder. En Slayer wilde weer harder dan Anthrax. En... Weet je wel, en op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook gewoon op.
1: Nou, dan kom je death metal die dat dan voor een beetje het stokje overnam.
2: Ja, en daar stopte die bij mij, zeg maar.
1: Oké. Ik ga Thanatos draaien.
2: Nou, goed idee.
1: Ja, toch?
2: Altijd
1: ik,
2: goed.
1: Ik weet niet waarom, maar daar heb ik gewoon zin in. Unholy Predators. Ja, omdat hij gewoon lekker klinkt. Komt-ie aan, jongens.

0: Ja, lekker man. Thanatos. Yes. Altijd lekker. We gaan even naar de verzameling van iedereen. Zijn jullie een beetje fanatieke verzamelaars qua vinyl en cd? Dennis?
1: Niet meer.
2: Of cassettebandjes?
1: Niet meer. Nee, ja, cassettebandjes wel. De hele reeks zelf gemaakt. Nee, ja, cd's heb ik heel veel, vroeger heel veel gekocht. En nog steeds heb ik ze allemaal.
0: En wat zit er allemaal in?
1: Echt van alles. Van de death metal naar de grind, naar de black, naar de trash, naar de hardcore. Echt van alles.
0: Het hele spectrum.
2: Nu koop je het niet meer, dus nee. Tot wanneer heb je dan zeg maar wel gekocht?
1: Boah, ja, dat is een goeie. Ik denk, de laatste CD die ik gekocht heb, dat is denk ik wel 10, 15 jaar geleden. Ja.
0: Is dat vergelijkbaar met Spotify, dat ze daarmee overgaan naar de streamingdiensten?
1: Ja, en het MP3 toen dat op een gegeven moment kon je alles 2000 nummertjes op zo'n klein kastje maken. Ja. Dacht ik, maar dat is handig.
0: Ja, nee, ik had exact hetzelfde, ja. Ik neem al dat een Albert Heijn tas mee vol met cd's.
2: Dat ding, iPod
0: kon,
2: of zo.
0: Kon lekker kiezen.
1: Ja, precies.
0: En dan ben je zo'n klein kutkastje waarin alles op stond. Ja. En nog meer.
1: Ja,
0: heel erg handig.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook wel inderdaad.
1: Ik heb alle cd's nog wel. En LP's ook. Alleen die heb ik eigenlijk nooit. Die heb ik vroeger best wel wat gekocht, maar nooit echt daadwerkelijk gedraaid. Ik heb alles van Maiden natuurlijk wel allemaal bij elkaar gespaard.
0: Ja.
1: Maar verder altijd wel enge oude bootlegjes of zo vond ik altijd wel leuk. Veel grind singeltjes van die 7 inches.
0: En wat is je laatste ontdekking dan op de streamingdiensten? Die vond ik wel vet.
3: Dat wordt een lange aflevering.
2: Dat is altijd. Het is heel lang licht.
1: Dan moet ik even denken. Dat weet ik zo. Daar kom ik zo op terug.
2: Okay. Dat is een lastige vraag.
4: Mag daar ook gewoon ergens op terugkomen later?
0: Als ik het niet vergeten ben, is dat een optie inderdaad.
2: Je moet ons wel herinneren hoor dan.
0: Ja.
2: Want wij komen er dan niet op terug.
1: Flashcreep. Dat was niet Nederlands, maar daar
0: hoort het ook niet.
1: En toen dacht ik, dit vind ik wel heel vet.
0: Flash Creep.
1: Ja, uit Engeland. Een beetje D-beat met een beetje punk-achtig of zo. Ja.
0: Oké.
1: Vond ik heel vet.
0: Nou, ga ik eens checken. Ik ken het niet.
2: Nee, ik ken het ook niet.
0: Ik heb het niet gehoord. Nou, Joris. Heb jij een verzameling? Spaar jij nog? Of?
5: Sparen niet echt. Het staat er allemaal gewoon stof te vangen.
0: Oh, dat wel.
5: Gewoon van die lange kasten van Ikea vol met cd'tjes gerammeld.
0: Herkenbaar.
5: En dan een rij van links naar rechts met LP's die daar...
0: Ja.
5: Een paar jaar geleden had ik zoiets van... ik ga lekker vinyl aanschaffen. Dat vind ik gaaf.
0: Ja.
5: Nou, dat viel tegen. Je moet ze vaak op en neer naar die pick-up lopen.
2: Ik denk,
5: helemaal niet relaxed gewoon.
0: Dat is wel...
5: Dus ben ik gewoon weer mee opgehouden.
0: Ja, dat is wel een ding is dat inderdaad.
5: Ja, cassettebandjes, die heb ik nog wel veel. Ik heb dan nog wel in mijn keuken expres laatst nog een nieuw stereotorentje gekocht. Waar zo'n klein cassettedekkie in zit. Dat ik mijn oude tapes nog kan draaien als ik in de keuken sta.
0: Oh, dat is... Maar zijn je nog te koop dan? Of bij de kringloop
5: die kan je gewoon nog bestellen. Ik kan gewoon bij de grote, dikke, blauwe meneer besteld gewoon. Hè?
0: Ja, ik heb maar.
5: Ja.
0: Hey, maar en die pick-up van jou, die slaat wel automatisch af... De mijne dus niet.
2: Dus als die plaat klaar is, kan het
0: dus dan blijft die doorlopen. En dus ik moet ook echt
2: dat
0: heen.
2: Moet je gaan.
1: We hebben echt net 5 minuten geleden voor de hier kwamen, hebben we het er nog over gehad.
5: Ik heb spullen een tijdje geleden verkocht. En ik had A Blaze in the Northern Sky van Darkthrone.
0: Ja?
5: Allereerste persing, weet ik het allemaal wel. Gekocht jaren geleden in Parijs met die broer van mij. En ik kwam aan de praat met iemand via internet en die zei van, heb je nog black metal shirtjes? Nee, die heb ik niet meer. Oh, heb je dan LP's of zo? Ik zei, ik heb nog wel een LP. Ik denk, dat ding, daar doe ik eigenlijk niks mee, maar doe ik hem weg, ja of nee? Maar toen ik hem dus net had, heb ik die plaat opgezet thuis. En die heb ik laten draaien. En toen zijn wij op vakantie gegaan 2 weken. En het bleek dus dat die... Ik had
0: niet ook maar het afsloeg.
5: Die ga je ook in had. Dus ik denk, als je een kwartier langer doorgedraaid had... Dan hadden we een singeltje gehad. Gewoon, dan was je er doorheen gegaan. Gewoon. Ik was daar kei vergeten, weet je wel. Dus ik heb die LP verkocht in die vent voor best wel wat geld eigenlijk.
0: Oh ja?
5: Ja.
0: En hij pakte dingen uit.
5: En dat was een heel vriendelijke mens en zo allemaal. Dus ik had lekker mee zitten houden.

0: Hoeren en zo allemaal. En hij zo, hij zo de laatste nummer. En zo op het einde dan schiet hij ergens een groef in. Wel heb ik jou daar.
1: Nee, mint is die.
0: Maar ik was dat kei vergeten natuurlijk.
2: Maar dat hoort, zei hij. Nou, een heel bijzonder exemplaar.
0: Ik heb nog geluisterd thuis. Ik zeg, hier was niks aan de hand. Maar ik heb natuurlijk niet al die plaat afgeluid. Denk, ik doe dit. Weg met het apparaat.
3: Ja, ja.
0: Maar echt serieus, wij zitten hier net hier op het terras. Nou, ik heb het net zitten vertellen.
1: Dat had je het al tegen,
0: maar we konden het ook nog niet. Dus het is heel toevallig. Ik,
2: ik raak het even aan. Het is een beetje mijn frustratie.
0: Ja.
2: Dat, je moet nu inderdaad opstaan. Anders krijg je een zo groeven aan het einde.
0: Ja. En, ik weet er alles van. Ja, maar ook dus, in uw cd's. Dat ben er ook, want als wij op een gegeven moment waren de cassettebandjes gingen over op cd's. Moest jij zo'n cd-laag onder 6 of 12 cd's in. Zo'n wisselaar in een auto. En dan had ik zo'n mapje bij. En dan gingen ze allemaal los in, zonder hoesje. Maar die cd's die gingen overal natuurlijk door de auto heen gewoon. En, ja. Maar de mijnen waren altijd zo bekrast. Dat als we er eentje in duwden, gewoon van wie is die cd? Dan sloeg je al over. Yo, cd van Joris. Dat was vast gek, hè?
4: Ja, maar jij kreeg daar zelfs wel mp3's voor elkaar.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Oh,
0: ja,
2: allemaal krassen en ellende. Die Joris van jou is zo zuinig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zelfs een Spotify sloeg over.
2: Ja. Hoe zit het met jou, Robin? Heb jij een beetje verzameling?
5: Ik heb tot op zekere hoogte echt denk ik wel alles van Dying Bright. Meshuga heb ik zo nagenoeg wel alles van.
1: Oké.
2: Is die grote collectie?
5: Ja, qua cd's denk ik een stuk 400 dat ik heb thuis.
2: Oké. Okay.
5: Maar ik doe er ook niks mee. Ze staan nergens in een doos op zolder.
2: Te staan, ja.
5: Jammer genoeg.
2: Ja. En vinyl?
5: Vinyl beperkt. Daar was ik echt gewoon met sommige dingetjes dat ik echt speciaal vond. Dan schafte ik die aan. Ik heb wel een keer een hoop picture disc zo besteld gehad. Maar ben ik nooit echt een vinyl liefhebber verzamelaar geweest.
2: Oké. Okay.
5: Ik vond hem vaak alleen maar mooi omdat het groot en duidelijk was.
1: Je hebt wel wat Jan, hè? Ja. Hoes.
2: Hey, we gaan naar jullie top 3 toe. En wel naar een nummer wat niet te vinden is. Op YouTube gaan ze maar door. Het is er gewoon niet.
1: Niet digitaal te vinden.
2: Digitaal te vinden. Ik heb er toch 2 gevonden. Maar van wie was die band ook alweer? Dus is het voor jou?
1: Welk? Jobbo.
2: Ja, je hebt, uiteindelijk is Jobbo gekomen. Maar Abhorrence heb ik wel wat gevonden.
1: Oh, echt?
2: Ja.
4: Maar is dat de Nederlandse of de Braziliaanse? Want dat
1: er zijn nou verschillende.
2: Nou, er stond bij de Deense. Maar ik ben er redelijk van overtuigd dat het de Nederlandse is en niet de Deense.
1: En welk jaar ongeveer?
2: Wow. We kunnen het gaan proberen.
1: Oké, zet maar op. Ik ben heel benieuwd, want ik heb eigenlijk nog een cd'tje gewoon, wou ik aanleveren van... Oh, dan kan ik Abhorrence meenemen.
2: Ja.
1: Maar dat ging niet. Dus ik ben echt super benieuwd.
2: Nou, dan gaan we even luisteren met elkaar of het de goede is.
1: Ja, misschien heb jij het zelf niet.
2: Nou, maar dit is de Braziliaanse, Deense, whatever. Dan doen we wat anders.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar even luisteren of dit wat is.
1: Ja, dit is hem.
2: Zit hem?
1: Ja. Kijk.

0: zwaar, jongens.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Goed, net eindigen we het eerste half uur met Abhorrence. Het was inderdaad de goede, inderdaad, hè jongens?
1: Ja, dat was echt een dikke verrassing. Ik had dus, nou, ik denk dat ik al zeker 20 jaar niet meer gehoord heb.
0: Maar het is ontzettend vet, man.
1: Ja, het is gaaf, hè?
0: Ja, ja dit was voor Rompelprop, zeg maar, dat jij in deze band zat.
1: Ja, dat klopt. Wij hadden een band en daar deden we dit mee. Maar op een gegeven moment werd het te serieus.
0: Te serieus?
1: Ja, vond ik. En mensen wouden voort op zondagochtend repeteren, weet je wel. Ja, dan zijn mijn paddenstoelen er niet uitgewerkt van de zaterdag van tevoren. Dus hij werkte niet zo heel goed.
0: Nee.
1: Dus op een gegeven moment splitsten wij een beetje op. En meteen daarna zijn wij Rompelprop begonnen. En die jongens, bijna allemaal, is Prostitutes Figurement geworden.
0: Ja.
1: En dat hoor je ook aan die zanger. Die hoge zanger, Niels, hoor je meteen in. Ja. Roel, die gitaar speelde, die kon zo gigantisch vet spelen. Speelt nou in Unlocked.
0: Ja.
1: Patrick Oosterveen speelde bas. Een paar gitaristen hebben een beetje geswitcht. Maar ik vond dit heel vet om te maken, omdat ik pas net drumde.
0: Ja.
1: Dat kan ik wel horen natuurlijk. Maar we hadden keiveel lol en gewoon een lekker beetje trash maken gewoon.
2: Oh, dat klinkt inderdaad wel goed.
0: Ja, ik vind het echt, echt tof klinken.
1: Oh, dankjewel.
2: En het was zeker van jou, want er zat in het midden even een crashje in, hè?
1: Ja, dus
2: dat ga jij misschien nog fixen. Dus de luisteraar denkt nu misschien, waar heeft hij het over?
0: Ja,
2: dus maar viel hier eventjes uit.
0: Hij viel even stil, het nummer.
2: Dus het was zeker de
0: goeie. Dus inderdaad, uitzending dan ga ik het maken. Dus dan is dat niet meer zo. Maar dat klopt inderdaad. We gaan naar Carnation. Dat is een Belgische band.
1: Ja.
0: En afkomst van een nieuw te schijnen album, Symphony in Flesh. Die komt op 16/10/2026. Gaat uitkomen. Hun vierde album. En Substantie 2013. En er is een single afgekomstig van de nieuwe album Kingdom of Dream.
2: Ja. Zeker.

0: Carnation.
1: De gitaar lekker op de voorgrond.
0: Heerlijk toch?
1: Veel tegenwoordig in de metal hoor je de drums ook hard.
2: Dat is belangrijk, hè?
1: Ja, is... Ja.
0: Dat
1: is wel belangrijk. Ja. Ik vind het ook wel weer... Ja, om die gitaar weer even op die voorgrond te hebben, hoor.
0: Ja, ik vind het echt tof. Carnation. Ja,
1: nieuwe single, zei je.
0: Ja, nieuwe single, Kingdom of Dreams.
1: Yes.
0: We gaan weer even beginnen. Waar zal ik eens mee beginnen? Laten we eens een keer beginnen met Robin. Jij bent de bassist. Hoe ben jij aan... Trouwens, vorige week hadden wij Terzijde Horde. En die gaf aan dat elke bassist die heeft een bril.
3: Ja.
0: Nou goed, nu zijn hier twee mensen aan tafel die een bril hebben. Maar ook de bassist heeft een bril.
4: Ja, helaas wel.
0: Valt jou dat ook altijd op, Robin? Dat
4: nee, ik let daar nooit op.
0: Nee, toch? Ik vind het ook wel een bijzondere. Nooit op gelet.
1: Ik zit even weg. Maar nu, weet je ook een bril van Martel? Ja, hij heeft soms wel een bril op, ja.
0: Ja, maar dat kan ook een
1: leesbril
0: zijn of zo.
1: Ja, leesbril.
0: Ja, god, daar ga je al. Maar maar hoe ben jij aan de bas gekomen? Hoe is dat gegaan? Wat was het eerste instrument trouwens dat jij überhaupt speelde?
4: Ja, eigenlijk gitaar.
0: Maar
4: maat van mij uit de straat, die zocht nog een bassist in de band. En ik denk, ja, dan ga ik wel bassen. En ondertussen heeft hij jarenlang gedrumd bij After Forever. En ik ben bij Romprop
0: terechtgekomen. Oh. Ja. Nee, heb jij toch beter gedaan,
1: vriend? Ja, blij mee. Ja, toch?
0: Ja.
4: Ja, we spreken elkaar nog steeds. Maar dat was eigenlijk een beetje waarom ik ook bij de bas ben gekomen. Maar ik heb tussendoor ook bands gehad waar ik gitaar heb gespeeld. En eigenlijk ben ik bij Romperprap pas weer echt serieus weer de bas op gaan pakken.
2: Serieus, ja.
4: Ja.
0: Maar ik hoor toch vaak dat de bassist, die is eigenlijk een gitarist, maar omdat ze een bassist nodig hadden,
1: dat hoor je wel
0: is iemand maar gaan bassen.
1: Ja, dan ga ik maar bassen, want er was een bassist. Ja,
4: ik was toen best wel gecharmeerd van het spel van Cliff Burton.
0: Ja.
4: Dat heeft mij ook een beetje daar ook met distortion gaan spelen en zo. Dat begon steeds meer uitdagender te vinden om nog vetter te klinken. En op een gegeven moment kwam ik bij een bandje terecht, stemde alles in B. En dan denk ik, heerlijk. Nog lager graag.
0: Ja.
4: En bij Romprop ook stonden we ook gewoon in B. Vier snaren, bas, dunste snaren. Gewoon dat hij al vies klinkt uit zijn eigen. Ja. Dus nog maar een klein beetje drive eraan te geven. Ja. Excellent.
0: En speel je thuis ook als gitaar? Of is het voor jou echt alleen nog de bas?
4: Gitaar niet zo heel veel meer, nee. Voornamelijk bas. Ik zit nog samen met Joris nog in een Motorhead coverband.
0: Ja.
4: Death Forever.
0: Death Forever.
4: En daar speel ik ook nog steeds bas bij. Dus,
0: heerlijk. De bas, it is.
4: Ja.
0: Hoeveel heb je trouwens thuis liggen? Hoeveel bassen? Hoeveel gitaar heb je?
4: Gitaren denk ik een stuk of 6 en bassen 2.
0: Oh, wel meer gitaren dan bassen?
4: Ja, omdat ik eigenlijk een langer gitaar gespeeld heb dan bas.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Want hoe lang speel je nu dan bas?
4: Sinds 2008 ben ik weer echt fanatiek gaan bassen bij Prop.
0: Oké, okay, het is 18 jaar of zo. Ja. Oké. Okay. En heb je dan 2 bassen genoeg?
4: Ja. Aan 1 heb ik eigenlijk al genoeg, maar ik breek daar eigenlijk nooit geen snaren.
0: En heb je,
4: even afkloppen.
0: Ja, en heb je 4 snaren of heb je er 5?
4: Nee, ik heb gewoon een 4 snaren.
0: 4 snaren?
4: Ja. Ik heb heel even 5 snaren geprobeerd, maar daar ben ik mee opgehouden, want dat vond ik niet vet klinken.
0: Oh, is het zo? Klinkt het minder vet?
4: Ja, ik vind zeker net met Romperprop, waar ik al zei, dan staat hij laag gestemd. En dan klinkt hij eigenlijk al vies uit zijn eigen, zonder dat je er effect toevoegt. En dan doe ik nog een beetje distortion erop. En dan ben je eigenlijk al klaar. En een 5 snaren vind ik meestal net strak klinken.
0: Ja, precies. Hoe is het voor jou, Joris?
1: Want bij Death Forever doe je wel de bas, maar je doet dan niet de vocalen dan, toch?
4: Nee. Ja, alleen backing vocals.
1: En jullie spelen Into the Grave After Party,
4: ja? Ja.
1: Die wilde ik nog even meegeven aan de luisteraar.
4: Ja. Dankjewel, Rick.
0: Oh, dat is wel tof.
1: Ja.
0: En dan Joris, drummen. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja. Nou, heel de familie bij ons trommelde.
0: Oh, echt?
2: Dus mijn opa die was drummer in een jazzband. Onze vader, die was mijn vader.
0: Onze vader.
1: Mooi. Die in de hemel.
2: Dat hoop ik niet. Bij ons zeggen ze, nee, nog niet. Gelukkig niet. Bij ons zeggen ze, ons vader.
1: Ja, ja, ja.
2: En
1: ja.
2: Die was tamboer bij de Guld, bij de Gilde. Dus die liep veur op met de trom. Okay. Mijn broer speelde in een drumband en een harmonie. En ons moeder die zei, jij moet ook een instrument spelen, jongen. Ik zei, ja, maar dan wil ik ook trommelen. Ja, ja, maar iedereen drumt, die heeft trommelt hier al. Jij doet maar wat anders. Dus dan ben ik trompet gaan spelen, omdat het woord trom daarin zat.
0: Wat een goede keuze.
2: Ja, dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen zei ons moeder, speelde ze een liedje. Toen heb ik Hup Holland Hup gespeeld. En ons moeder kon het er niet uithalen. Dus zei ze, witte waar, gaan we lekker trommelen. Dus zodoende ben ik aan het drummen.
0: Maar een oude die zegt tegen zijn kind, jongen, ga maar trompetteren. Ja, kansloos zou ik denken. Ja, word er gek van.
2: Ja, zo. En ik moest iedere dag een kwartier oefenen.
0: Ook nog.
2: Maar dat deed ik dan op de badkamer als ik erop zat, op de wc. Dus dat klonk dan altijd wel goed. En dan dat trok op niks gewoon. Als je daar geen zin in hebt, moet het dan niet aan beginnen.
0: En je ouders had niet na 2 jaar zoiets van, joh, een kwartier oefenen elke dag. Van, joh, jongen, doe het meestal maar 10 minuten. Nee. Dan 5 minuten gegeven. Misschien ben je mee stopt.
2: Nou ja, dan is het na 2 jaar pas geweest.
0: Is dat uiteindelijk zo wel zo geworden?
2: Ik weet ook niet of dat ze gingen wandelen dat kwartier. Want ik zat boven op de badkamer natuurlijk. Ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ga even naar de wc, kom op, we gaan even een blokje om.
2: Ga naar boven en ga weg.
0: Kan je je voorstellen, inderdaad, ja. Nou, wat jammer, hoe oud was je toen trouwens, toen je de trompet...
2: Denk een jaar of... 13, denk ik, 12, 13.
0: Oh, dan ben je ook een keer puber. Ja. En je moet trompet spelen.
2: Ja, maar ik had wel een hele leuke leraar. Dus oh, wij zaten meer te kloten dan dat we aan het oefenen waren. Dus het was altijd wel gezellig op vrijdagavond. Okay. Maar het schoof voor een meter op.
0: Nee.
2: Maar ik heb nooit spijt van gehad dat ik mee opgehouden ben.
0: En drum ging wel wat sneller vervolgens. Toen je dat dacht, nou, oké, nu gaan we drummen.
2: Ja, want toen zijn we meteen een bandje begonnen met die jongens van mij op school. Eerst een Eclipse. Dat was een oude black metal band. En dat zijn we eerst gaan doen. Maar ja, dan heb je meteen een hok en dan ga je repeteren. Yo. En dan nooit drumles of trommelles gehad. Gewoon, hup, zitten. Wie gaat er drummen? Ik, oké. En aan de gang.
0: Go for it.
2: Ja, en dan iedere week gewoon met z'n allen muziek maken. En niemand kon nooit spelen met iets. Ja, een beetje dan. Roel, die was wel heel goed, gitarist. Ja. Maar ja, dan maar zo rollen we maar gewoon een beetje van. In.
0: Ja, ja. Ja. Dus, je weet dat trompet weer helemaal in is in metal, hè? Dus ik zie nog misschien een tweede kans. Toeters.
2: Ja, en er scheelt een hoop rotzooi sjouwen heel de dag.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
1: Meer dan de drumstel. Wel verschrikkelijk, man.
0: Dus ik zie misschien nog een tweede leven.
2: Ja.
0: Dennis, gitaar en zang.
3: Ja.
0: Hoe ben jij, laten we beginnen met de gitaar.
3: Ja, ik ben eigenlijk gitaar gaan spelen op aanraden van mijn vader, van Svadders. Die jongen bij mij 5 euro verder. Die
0: ja.
3: Wij gingen altijd nummertjes playbacken op zijn kamer. En hij had zo'n Casio synthesizer in de vorm van een gitaar.
0: Oh.
3: Dus die kon je dan één, mocht hem dan omhangen, want we hadden maar één.
0: Dat was toen wel tof natuurlijk.
3: Ja, dat was te gek.
0: Ja.
3: Er kwam echt super kut geluid uit, maar dat was dat om te doen.
0: Nu vind ik het heel suf, maar toen was het wel vet.
3: Ja, ik zou willen dat ik hem nog had.
0: Ja, precies. Ja.
3: En de ander kreeg dan een tennisracket, want dat was dan dus. En dan gingen wij gewoon playbacken en door de kamer heen springen en weet ik het gewoon. En waarop mijn vader ooit eens een keer zei van, joh, is het niet eens een keer leuk om gitaarles te gaan nemen of zo, of daar iets mee te gaan doen. En toen dacht ik, ja, dat lijkt me eigenlijk best wel kicken.
0: Ja.
3: Dus hij heeft mij toen meegenomen naar de muziekschool en we hebben daar een Spaanse gitaar gekocht en meteen op les gegaan. En dat vond ik super, super leuk en alles, maar...
0: Ja, vond je dat leuk?
3: Ja, ik vond het echt leuk. Ja, dat tokkelde ik gewoon en alles. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, nou ja, wel iets heftiger.

0: inmiddels aan iets meer.
1: Toen en wanneer is de zang erbij gekomen?
0: Ja, eigenlijk veel later pas. Want ik heb eigenlijk op de middelbare school ook gewoon net zoals hij net zei, gewoon een bandje begonnen met wat vrienden die in mijn klas zaten. En gewoon herrie maken en de oude Dynamo, de hardcorecafé Dynamo vroeger altijd beneden, een repeteerruimte. Ja, daar gingen wij gewoon herrie maken. We schreven gewoon nummertjes en namen soms wel op en dat was te gek. Maar op een gegeven moment was het ook een beetje op zijn einde of zo, had ik het idee. En op dat moment kwam Pop om de hoek en zijn we daarmee begonnen. Eerst hadden we een zanger, Steven, die deed eerst de zang. En op een gegeven moment stopte hij ermee. Dus toen hebben we eigenlijk een andere zanger gezocht. Dus van joh, er moet wel iemand bij. Nou ja, we konden eigenlijk niemand vinden die het kon en die het bij ons paste en min of meer. Hè. Die in hetzelfde straatje een beetje en dezelfde gedachten zat als ons.
2: En een drankgebruik ook gewoon bij kon houden.
1: Ja, dat is wel een voorwaarde.
0: Ja, maar dat zei ik al.
1: Heb je gedacht aan Rick?
0: Ja, maar die komt er niet.
1: Oké.
3: Was er net heel even clean.
1: Oh, dat is ook
0: ja. Ja, dat was net die week.
3: Dat was net die week, ja.
4: Was in de trash blijven hangen.
1: Ja, ik denk het inderdaad, ja.
0: En toen hebben we het eigenlijk gewoon zelf gedaan. Toen ben ik gaan zingen samen met Joris en de bassist. Toen hebben we alle drie gewoon een pitchshift gepakt.
3: Ja.
1: Ja.
0: En dat ging eigenlijk op zich prima. Alleen voor hem was het met de drum heel lastig omdat zijn bek is en alles door die pitchshifter, alles werd gevormd.
3: Ja.
0: En onze bassist Michiel die zei, ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet. Ik vind het leuk, maar voor mij hoeft het niet. En op de een of andere manier, ik vond het heel leuk om te doen en het lukte steeds beter en het ging me redelijk goed af. Dus ik dacht, nou dan gaan we het gewoon,
1: ja, precies.
0: Ga ik dat gewoon bijpakken.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, je hebt af en toe wat dingen rondroepen. Er is hier een optreden van een band. Ik vind er ook, begint iemand vindt het leuk.
3: Ja, dat de trein getrok.
1: Oh, zoiets. Ja. Oh, de pauze is voorbij. Ja.
0: Ik dacht dat er iemand bingo had.
1: Ja, ik weet niet, maar het was inderdaad opvallend. We gaan naar, hoe heet die band? Prefator, zoiets? Hoe heet die lui? Ja, Prefator, denk ik. Ik vind het leuk. Dit is een soort evil. Ik heb het eerder gedraaid, maar niet dit nummer nog. Een soort evil heavy metal.
3: Daar hou jij van.
1: Ja, vind ik geweldig. Een ik soort Merciful Fate-achtig iets, zeg maar.
3: Dat is wel lekker, man.
1: En dat vind ik, vind ik geweldig. Jij niet, Joris, jij vindt het
3: schrikken? Gewoon een lang goed lekker, dan ga ik even naar de wc.
1: Ja, Merciful Fate vind je niks?
3: Gaat hij even trompet spelen?
2: Nee, dat trek ik niet zo.
1: Nee, dat trek je niet zo goed?
3: Nee, maar ja, goed. Ieder zijn
1: nou, blijf vooral luisteren. Komt hij aan, jongens. Ah, lekker dit man. Let op.

0: Ja.
1: Nou, hoe gezellig is dit?
2: Kruising Venom Musk Fate?
1: Ja, zoiets inderdaad. Ja,
2: wel in ieder geval Musk Fate-achtige zang.
1: Ja, en wat ik er nog zo leuker vind, en je houdt ervan, je houdt er niet van, maar dit hoor ik niet ontzettend vaak.
2: Nee, zeker niet.
1: Het is misschien iets te, dat iets minder Musk Fate mag het voor mij misschien zijn, maar een beetje die evil heavy metal, ja, vind ik geweldig.
2: Ja.
1: Ik word er niet mee doodgegooid.
2: Want je hebt in Duitsland ook zo'n band dat echt...
1: Ja, klopt.
2: Ik ben de naam even
1: kwijt. Ja, ik ben ook de naam kwijt. Ja. Ik heb een paar keer gedaan een andere show van mij. Dat is helemaal sprekend musical fan.
2: Ja, dat is echt helemaal een kopie eigenlijk.
1: Ja, dat is echt een kopie inderdaad. Ja, maar wel leuk is dat.
2: Ja, wel leuk.
1: We gaan naar onze Rutger.
2: Oh. Geen ballenbak, maar ik ga even terug naar het rad.
1: Nee, we hebben geen ballenbak. Want die neemt Rutger altijd mee. Die is er niet, dus ja, ook geen ballenbak. Maar je hebt iets...
2: Ik heb een rad hier op mijn laptop en daar ga ik zo lekker aan draaien. En dan komt er een vraag uit. En die mag één van jullie beantwoorden.
3: Okay.
2: En ik heb een paar vragen al voorgeselecteerd. Ik denk dat ik nu al weet welke ik ga kiezen met deze hier tegenover me.
1: Oh, ja,
2: dus het maakt eigenlijk ook niet uit op welk nummer die komt. Maar ik ga wel draaien.
1: Doe me voor de show
2: dat
1: even draaien.
2: Voor de geluidjes.
4: Zijn ze op de hoogte gebracht dat er ook weggeefvragen zijn?
2: Daar heb ik ze wel van op de hoogte gebracht. Dus
1: oh ja,
2: dus
1: is even lekker draaien. Voor mijn portemonnee. Het klinkje doet niet wel, Ricky.
3: Ja,
1: nog
3: even wachten.
1: Oh, hij valt weer weg.
3: Ja, komt hij dan, hè?
1: Denk je?
3: Zo, helemaal niks, joh.
5: Komt jouw geluid uit je scherm?
1: Ja, dit is helemaal niks, man.
3: Waardeloos.
1: Keuze 1.
3: Komt omdat die muziek hier zo hard
4: staat,
1: hè? Zou dat het zijn? Nog een keer.
3: Bing.
1: Ja, dat is hem.
2: Nummer 7.
1: Mooi.
2: Nummer 7.
1: Oh, nummer 7.
2: Ik ga even naar een ander tabblad, want er staan de vragen op. Maar ik weet al welke het is, want met deze heren tegenover mij kan ik deze vraag denk ik wel stellen. Jouw favoriete vraag, Enes.
1: Oh, echt?
2: Ben je wel eens in aanraking geweest met de politie en waarvoor?
1: Oh, dat is altijd wel...
2: Hebben we even?
5: Ja, dat zijn we zeker.
1: Ik wil alle drie wat doen even horen, of niet?
2: Ja, dat is ook alle drie even doen.
1: Ja.
6: Ik heb niet zoveel uitgevroten vroeger.
1: Gisteren. Oh, gisteren. Oké.
2: Daar ga ik al.
1: Nee, ben jij zo braaf geweest, Joris?
6: Nee, ik ben gewoon slim geweest dat ik niet gevat weer. Gewoon. Kijk, iedereen die allemaal zijn verhalen hoort. Ik heb vastgezeten, dit en dat. Denk ik, ja, dan ben ik ook een mooie stommerik heen. Nee.
1: Ja, nou, dan heb je wel een punt inderdaad.
6: Ja,
1: punt,
6: ja. Dus kom op met die verhalen van jullie, jongens.
1: Want die andere heren, die zijn stommerik, hè? Laten we horen. Hoe lang hebben jullie vastgezet?
2: Nee, ik nog nooit.
5: Nee, ik heb niet vastgezeten, maar ik heb wel een leuke tourverhaal met de politie.
1: Ah!
2: Kijk.
5: En we waren op tour in Mexico. Nee, in Brazilië was het.
6: Oh, daar was ik er ook bij.
1: Kijk, toch wel.
5: In Brazilië waren wij op tour en wij hadden een tourmanager. En die gast was echt gek, George. En die was advocaat. En die vond dat hij alles kon maken, maar die maakte ook alles. Die deed alles wat hij zin in had. En door de tour heen hadden wij een beetje een soort dealtje dat we meenamen weddenschappen met elkaar afsloten. En een beetje flauwekul. En dat ging van een meloen uit de onderste meloen van de stapel pakken. Dat alles door de winkel heen denderde tot, verzin het maar. Op een gegeven moment hadden we een weddenschap. We waren in een kroeg. En hij zei, ik wil naar de volgende kroeg rijden. Maar hij dronk ook net zoveel als wat wij deden. En hij deed overal mee, dat was er heel normaal. Hij zei, ik ga naar de volgende kroeg gaan we rijden, Dennis. En dan ga jij op het dak liggen van de auto. Hij had zo'n grote SUV. Hij zei, nou hou je de binnenkant van de ramen hou je vast. Doe de ramen open. Hij zei, dan breng ik jou naar de volgende kroeg. Als je dat doet, krijg je... Ja, ik weet dat niet meer waar het om ging. Waarschijnlijk weer een krat bier of zo.
6: Drank.
5: Ja. Oh nee, dan doe ik de volgende shotjes of zo. Ja.
1: Oké.
5: Okay. Maar hallo, ik zeg, hoe lang is dat rijden dan? Ja, is echt niet ver. 3 minuutjes of zo. Ik zei, oké, nou ja, weet je waar. Ik zei, dat is goed, doe ik. Nou ja, wij die kroeg uit. Hij die ramen naar beneden. Ik op het dak geklommen. Joris in de raamopening zitten met een cameraatje nog. Want die had zijn video 8 cameraatje hadden we erbij.
6: Ik had hem ook gefilmd, ja.
1: Klinkt als een heel goed idee dit.
5: Ja,
1: ik ben benieuwd.
5: Ja, was echt geniaal. Maar ja, goed, wij rijden. Maar ja, drie minuten was echt veel langer. En hij reed echt knijterhard. Ik lag op het dak en ik had best schrik. Dus ik riep al een paar keer van, joh, weet je wel. Joris had op een gegeven moment ook van, die gaat niet goed. En ze gaat echt niet goed. En op een gegeven moment reed hij best hard. En op een gegeven moment trapt hij vol op de rem. En in één keer aan de rechterkant blauwe en rode lampen en weet ik het allemaal. Ja, politie. Maar ik lag dus, ik lag op het dak met mijn gezicht naar beneden op de raam, zeg maar, voor de wind. En toen ik omhoog kwam, was het eerste wat ik zag was zo het loop van een geweer.
1: Het loop van een geweer?
5: Ja, er stond gewoon twee van die Guardia Civiles stonden gewoon zo met een gun op mijn hoofd. Van ja, met een uitdrukking van wat de fuck ben jij aan het doen, man?
1: Ja, je lijkt niet echt een bedreiging, denk ik zo. Je lip zit over je voorhoofd heen. Ja, en dan gaat het met een pistool daar.
5: Ja, ja. Okay. Ja, hij wenkte een keer met die gun van ja, kom er maar af. Ik zei, kut, weet je wel. Ja, het was midden op de tour. Ik denk, what the fuck, ik ken die man helemaal niet. Ik weet niet hoe of wat. Maar dat was George. Die stapte uit zijn SUV. Hij zei, right. Tranquilo, hè, relax, het komt allemaal goed. Ik zei, ja, het komt allemaal goed. Ik zeg, je hebt geen gun op je gezicht, man. Ja. En Joris zei, stap maar gewoon in de auto stappen. En ik zeg, gewoon gaan zitten. Ik zeg, ja, okay. Dus ik in de auto stappen. En wij met z'n drie in die auto wachten. En Joris stond 20 meter verderop de buurtent te doen. Ik trok zijn portemonnee. Die gaf hem een paar flappen. Gaf zijn man een hand. En we konden weer weg.
6: Stapte in de auto, Dennis ging weer op het dak liggen.
5: We waren de hoek om en ik kon mijn weddenschap weer afmaken. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toch best wel even mijn broek scheet toen ik dat geweertje.
1: Maar vooral als je volle vaart rijdt en dan gaat even erin stappen. Dan komt daar een soort van kracht vrij. Dan zie je toch die motorkap.
2: Dat kan ook anders aflopen, denk ik dan. Ik had
5: een goede grip.
1: Dat wel.
2: Dat moet wel.
3: Staat er nog in.
1: Oh, maar wel een fantastisch verhaal.
2: Ja,
1: in ieder geval.
2: Verhaal, ja.
3: Je hebt de weddenschap gewonnen.
1: Zie je wel dat het een ontzettende goede
2: vraag is.
5: Ik heb de weddenschap gewonnen, want hij stopte. We maakten niet hoeven te stoppen. Ik was gewoon blijven liggen, dus ik had gewonnen.
2: Ah, die shotjes had je verdiend.
1: Ja. Juist. Nou, mooi verhaal. Ik denk dat wij maar iets gaan draaien van Rompenprop.
2: Ja, dat wordt altijd ook, hè.
1: Alleen, ik vind dat Rick mag kiezen. Ik
2: heb voor
1: jou,
2: aanbieding?
1: Rick, Vaginal Luftwaffe. Of wil je liever de... Of liever de 1-0 sushi. Dat vind je het prettigst.
2: Dat is een moeilijke keuze tussen twee hele originele titels. Ik ga voor de eerste.
1: Ja, toch wel de Vaginal Luftwaffe.
6: Is
1: dat
6: een goede keuze? Ja, 1-0 sushi is een cover.
5: Ja, die is niet.
2: Nou, dan ga ik voor de eerste.
1: Ja, dat lijkt me beter.
2: Voor origineel.
1: Een cover, dat willen we niet. Oké, jongens, we gaan het eerste uur afsluiten met een heerlijk mooi nummer van Rompenprop. Vaginal Luftwaffe.

0: Distortion.
1: Hello, Tara. Yours.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
2: Echt serieus?
6: 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
16: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
17: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met de heren van Robbenprop en we gaan zo meteen een fantastische prijs weggeven die de heren hebben meegenomen. Ik zou dus vooral even blijven luisteren. Dan kan je horen wat je zoal kan winnen. Maar eerst gaan we waar we allemaal niet op zitten wachten. Is onze zit.
1: Allemaal even opgelet. Ja, als je dit hoort, dan zitten wij eigenlijk op South of Heaven in Maastricht.
0: Ja,
1: dus
0: klopt.
1: Als je vanaf het festivalterrein naar ons luistert, schiet ons even aan. We zijn vast en zeker herkenbaar aan witte loodzware jongens t-shirts of wat dan ook. Of nee, die fluorescerende gele, die ga ik ook mee nemen. Dus als ik daar als razende reporter rondhobbel, spreek me aan. Ja. En misschien krijg je dan de microfoon onder je neus gedouwd.
2: Of bied ons een drankje aan.
1: Dat zou nog. Vooral Rick, maak hem dronken. Veel Jägermeister ingieten. Komt helemaal goed. Maar ik ga even wat dingetjes oplezen. Ik begin met het weekend erna. Want dan zijn er weer wat interessantere dingen bezig. Vooral in Beroeg, nu de Beroeg weer open is. Hebben ze daar om 7 uur 's avonds op de vrijdag 12 juni. Satanas in Gloriam met Ebony Pendant, Drinkske Pure en Dodenkroeg. Een lekkere black metal. Op dezelfde dag Musicom Den Haag. 9 uur 's avonds. Vicious Rumors, die komen voor de zoveelste keer weer in Nederland. Samen met Thorium. De dag daarna, Jumbo Bunnik. Ik heb nou eindelijk eens een keertje een line-up gekregen. 8 uur 's avonds, Metal op je Mijl. Met Sons of Node, Kreest en Flikker toch op, man.
0: Een mooie naam.
1: Leuk puntbeentje is dat.
0: Vicious Rumors, die is toch ook gewoon behoorlijk USA? Of,
1: ja. Behoorlijk USA, maar Thorium is weer België.
2: België-Nederland, Thorium.
1: Dan is het goed om dat affiche te melden.
2: Gaat
1: allemaal van mijn tijd af.
0: Dan doe ik het ook.
1: Jullie nemen de taken van Rutger echt heel slecht waar.
2: Dat is
1: echt
2: heel beter. Dat is heel beter.
0: Wij proberen wat lief te zijn.
1: En dan hebben we hier een showtje waar ik dan zelf naartoe ga. Walhalla Centrum Nijmegen om 8 uur 's avonds, zaterdag 13 juni. Hulder met Aschau en Dutse Kop. Dus Belgisch-Nederlands.
0: 13 juni ga je erheen.
1: 13 juni ga ik
0: erheen. Dus jij bent er niet bij. Als we Into the Grave zijn.
1: Hè? Dat heb ik al gezegd. Ik heb dit al heel lang in mijn agenda staan, ja.
0: Maar je kan het eruit halen, hè?
2: Into the Grave al een jaar.
0: Zo jammer dit. Maar goed, ga verder.
1: Into the Grave is ook de 12e, geloof ik. Hè? Dus dan, misschien dat ik er dan wel bij ben.
2: En de 13e.
1: En de 13e.
0: En 14, volgens mij.
1: Ja, nou ja, we zien wel. De 14e. Oh, we hebben het over de 14e. Musicom Den Haag. Inhuman Condition. Argentum. Damnation. Hey, Damnation. Je hebt een uitzending gehad.
0: Ja. Leuk,
1: Little zeker. Devil Tilburg. Hulder en Dutskop. Dus kan je er ook heen gaan. En waarom gaat mijn telefoon nu uit? Die zal
0: nou, hij is ook gelijk.
1: Had ik al genoemd. 26 juni, Vera Groningen. Nee. 8:30.
0: Die had je niet genoemd, is
1: het? Wallig. Met de LP's.
0: In de Vera.
1: Grie.
0: Oh,
1: en een paar dagen later in Beroeg Rotterdam, om 7 uur 's avonds, Velozza, samen met Age of Panic en DRI. Maar DRI komt hier ook in de D-base.
0: Die had je ook nog niet genoemd.
1: Dat is ook een interessante. Maar mensen, check even de oude schoolagenda. Daar wordt weer binnenkort ontzettend veel updates op gedaan. Die blijft altijd veranderen. En er zitten altijd wel leuke dingetjes bij om naartoe te gaan.
0: Oké, dus, dan gaan wij.
1: Staan erbij.
0: Dankjewel, Sid. En dan gaan we door naar onze Mike, want Mike is er weer.
1: Ah.
0: En ben je klaar voor?
2: Zin in. Ja.
0: Komt-ie aan.
3: Kijk, hele wat is zware jongens en natuurlijk de boys van de gevoelige chansons Rompeprop. We gaan een spelletje doen. We gaan eens kijken of jullie, let op, band en album kunnen raden. Want dit heet niet voor niks.
4: Yo, Mike, wat is er nu uit je platenkast gevallen?
3: En niet wat is er uit mijn bandkast gevallen. Want de laatste weken hoorde ik van, Graceless, nu weten we het wel. Hè? We hebben het al geraden. Nee, ik wil de plaat weten. Welke plaat is er deze week uit mijn platenkast gevallen? En vandaag is het een classic, jongens. Een echte classic van een band die in 1979 is opgericht. Ik kan wel gaan zeggen in welke plaats dat is geweest. Maar ik denk dat er aan tafel mensen zijn die dan boem in één keer raden wat de band is. Maar ik wil graag de plaat ook weten. 1979 opgericht. En ik heb het over het tweede album van deze band. En dat album dat kwam uit in, even checken op de plaat, 1982. Echt een klassieker dus.
0: Met nou ja, echt een kunnen niet veel zijn.
2: De band, nog niet de plaat,
3: ik ga heel eventjes de Houdini LP, want vandaag draaien we hem echt van vinyl erbij pakken. Hij is opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum. En dat werd onder de bezielende leiding gedaan van Pete Hinton, de producer. En de engineering werd gedaan door John van den Houten. En kom maar door met de eerste schoten voor de boeg.
2: Van den Berg, waar denk ik. Maar is nog niet de titel van de plaat?
0: Of Picture.
2: Of Bodine.
0: Bodine kan ook nog. Zit daar lastig, man.
3: In Hoek, Bergeijk, Lavendelstraat 17, 55, 71, HN in Bergeijk. Nou, weet je dat ook? Kun je die nog schrijven als je dat heel leuk vindt.
2: Ja, dat is allerlangs.
3: Band. En ik zat te twijfelen, want ik heb allebei de LP's in de kast staan. Waarom heb ik nu deze gepakt en niet de eerste? Nou, van deze vond ik het artwork leuker. Vooral dat. 82 uitgebracht en de band komt uit Rozenburg. En ik vermoed dat Henrik al lang heeft lopen schreeuwen bij de plaat. Dus dat de band het is. Althans, ik mag het hopen.
2: Alleen welke plaat,
3: artwork, laten we daar even naar gaan kijken. Even kijken. Artwork is gedaan door Ton van den Bremer. Helaas al overleden. Prachtig artwork. En daarop staat een hele mooie dame in een battle jacket met een... spijkerbroek en dan een schitterende battle riem ook om. Achter een mooie Harley Davidson met vlammen op de tank. En ze heeft een steen in de hand en daarmee gaat ze gooien. Waar naartoe?
2: Ik vermoed door een Diamond Dreamer.
3: Wat is die eigenlijk? Nou jongens, het is heel makkelijk deze week. Ik heb het wat makkelijk gehouden voor jullie. Line-up van de band.
2: Diamond Dreamer.
3: Vreugdehil op de bas. Laurens Bakker op drums.
2: Bakkie.
3: Jan Bechtum op gitaar. En Shmulik Avigal, ook helaas te vroeg aan kanker overleden in 2020. Helaas. Op de vocalen. En over welk album heb ik het dan?
2: Diamond Dreamer. Picture.
0: Maar is dat niet een derde?
3: Precies. Diamond
2: Dreamer. Dat is wel de derde, volgens mij.
3: Van Picture. En wat gaan we draaien? Gewoon en die hele fijne openingstrack van deze plaat.
2: Welke picture dit?
3: Van het album Diamond Dreamer van Picture is dit. Lady Lightning in De Loodzware Jongens. MUZIEK

0: leuk om
1: lekker
0: te horen.
1: Lekker man, Picture. Ja, alle verhalen komen los.
0: Ja.
1: En ja, jij had niet zo'n heel slim verhaal.
0: Nee, het is het domste wat ik ooit heb gedaan. Was vlak na een Picture concert. Ik was toen, ik weet het niet hoe oud, ik was misschien 16 of zo. Dronk wel al.
1: Heel ontzettend dronken. Ja.
0: En was met de trein, het was in Vleuten volgens mij. Ik denk dat de tent Icarus heet of zo. Ik weet niet meer helemaal goed hoor, maar... En toen dacht ik, nou, ik dronken stoer. Ik ga, er komt straks een trein. Ik ga wel even tegenhouden. Want ik dacht, dat zal wel een, dat
1: de
0: is
1: trein
0: een stoptrein.
1: Tegenhouden. Ja, ja, ja.
0: Het is een stoptrein. En, ja. Dan
1: dat is een slimme jongen was je.
0: Spring ik wel snel weer op dat perron of zo. Ha, ha, ha, stoer. Maar het was dus een sneltrein die voorbij raasde. Dus ik, fuck, snel nog kon ik op dat perron springen. En toen... Ja, best wel hoog hoor, zo'n perron.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, hij raasde net aan mij voorbij, gelukkig. Nou, maar toen heb ik echt de hele nacht lopen shaken in mijn bed.
1: Ja, dat...
0: Domme, stomme acties, hè.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ja,
1: ja, God, soms heb je dat, hè. Dat het,
0: alcohol mag meer kapot dan je lief is, hè.
1: Ja, zo schijnt het soms zijn, bijna. Ja. Maar we gaan naar de nieuwsfeitjes.
0: Oh, shit, ik heb best heel veel.
1: Oh.
0: Maar dan moeten we even kijken, Ernst, of je dat allemaal nu wil doen of dat we dat splitsen.
1: Dat lijkt me, het laatste lijkt me een goed idee. Doe er maar een aantal.
0: Ik ga even beginnen met een festival.
1: Ja.
0: En ik moet heel even het juiste tabblad gaan, hoor, want mijn Dropbox sloot net per ongeluk even af. En dat is Tilburg Metal Fest op 18 juli. Nou, als eerste, het festival verdient wat mij betreft ook wat aandacht. Want met al die grote festivals van de zomer... Ja, dan is een iets kleiner festival sneeuwt al gauw wat onder natuurlijk in de publiciteit.
1: Ja.
0: Maar, en als tweede eigen belang, want Maarten staat op het festival.
1: Ah,
0: dat kan
1: ik
0: maar even benoemen.
1: Juist.
0: Maar vooral ook het derde en vierde nieuwsfeitje is dat Tilburg Metal Fest voor deze editie is uitgeweken naar Alphen. Naar Noord-Brabant. Dus het is heel niet in Tilburg. Er waren geen geschikte locaties en ze wilden ook groeien. En daar verdeden geen festivalterreinen of zalen aan hun behoeften. Dus het is uit zijn voegen gegroeid en ze zijn nu uitgeweken naar een grote industriële loods. Dus dat is één, dat is in Alphen, Noord-Brabant. En als headliner staat dit jaar Obscura uit Denemarken. En dat is toch wel een behoorlijke naam.
1: Zeker.
0: Dus verder staan op de bill Canina uit Frankrijk, Sun Eater Duitsland en Trojan uit de UK. Maar hij is ook wel leuk vertegenwoordigd met Nederlandse bands. Nou, Maarten dan. Razorblade Messiah, Frode en Van Hel. Dus 8 bands, one stage. 18 juli in Alphen, Tilburg Metal Fest. Maar ook nog iets leuks. Ik mag ook 2 kaartjes weggeven namens de loodzware jongens.
1: Oh.
0: Dus voor 18 juli. Dat is natuurlijk een leuke actie.
1: Ja.
0: Dus daar was wel een vraag aan verbonden. Door de organisatie... gesteld. Oh. Noem de 3 headliners van de voorgaande 3 jaar. Dus noem de 3 headliners voor de voorgaande 3 jaar. Ik zal dit posten, ook op Facebook. En dan zal ik even de flyer bij doen. Of ik doe het even onder de post van deze uitzending.
1: Dus je moet echt actief gaan zoeken nu?
0: Dan moet je even gaan zoeken. Maar ja, dat kan je natuurlijk zo googlen. Dat is makkelijk te vinden.
1: Okay.
0: Dus doe lekker mee voor 2 kaarten voor Tilburg Metal.

0: Songfest 18 juli in Alphen, Noord-Brabant.
1: Oké, top.
0: Even kijken, dan zag ik nog een nieuwtje. Weet je hoe oud Roger Daltrey eigenlijk is? Van de Who?
2: Nou, dat was een hit zo midden jaren 70. Toen zou hij wel een jaar of 20 zijn geweest.
0: Dus, ja, even rekenen.
2: Dan zou hij, ja, 70 of zo...
0: 82 is
2: 82?
0: Ja.
2: Oké.
0: En Roger Daltrey die beweert dat niet Black Sabbath, niet Led Zeppelin, niet Jimi Hendrix, maar de Who is de uitvinder van de heavy metal.
2: Aha.
0: En Pete Townshend, maar ja, die zat ook in de Who. Die vindt dat ook. Jimi Hendrix heeft dat van hem gejat. Het kapot slaan van de gitaar. En dat soort dingen. En het spelen over die Marshall stacks.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar wie het ook vindt is Ian Paice van Deep Purple.
2: Oh, die vindt het ook wel?
0: Die vindt het ook.
2: Okay, dus, nou,
0: maar wat ik vooral ook opvallend vond, is Roger Daltrey, 82 jaar. Die gaat dus eind augustus tot eind september, dus dat is in een maand tijd, aan een vette tour in de USA beginnen. 25 shows achter elkaar. Oh. Nou, dan ben je 82, hè?
2: Ja, oké. Okay. Dus er is nog hoop voor jou, Rick.
0: Er is nog hoop.
2: Man. Lekker, joh.
0: We kunnen nog even door.
2: Ja, het is, hey,
3: je kunt nog 10 jaar door.
2: Ja, ja,
0: zeker.
2: Nou, man.
0: Even kijken. Nou, ik heb nog 3 nieuwsfeitjes. Zal ik er dan nog eentje doen?
2: Nou, vooruit.
0: Charlie Benante. Die is op tour met Pantera. Dat betekent dat bij Anthrax een vervanger achter de kit zit. Darby Todd van The Darkness / Gary Moore. Charlie heeft ook aangegeven dat het niet uitsluit dat Pantera met nieuw materiaal gaat komen. Zach Wild en hij hebben daar wel erg veel zin in. Maar het is natuurlijk afwachten wat Phil en Rex daarvan vinden. Hij heeft ook aangegeven dat hij bij Anthrax gewoon totaal anders drumt dan bij Pantera. Veel drukker, veel meer ruimte voor ook wat improvisatie en zo. Dat kan hij bij Pantera natuurlijk gewoon echt niet doen. Want het moet allemaal klinken zoals Vinnie dat bedoeld had.
2: Ja.
0: En ja, dat zit ook gewoon zo strak ook op die riffs van Dimebag natuurlijk. Dus daar is totaal geen enkele ruimte voor. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of er dus echt een keer nieuw materiaal uit gaat komen. Ik zou er wel naar uitkijken. Ook al is, of zeggen de fans, ja, dit is niet Pantera, dit is een tribute. Ja, ja, weet je, het is niet anders. Ik vind het super gaaf zelf dat ze nog steeds live optreden.
2: Ja.
0: En nieuw werk met deze muzikanten, wat mij betreft, mag het komen.
2: Ja, nou, dankjewel. We gaan nu naar Den Haag toe. Daar komt de band Treacher vandaan. En die hebben net hun debuutalbum uitgebracht. Hibernation of Death. En laten we daar eens even een gezellig nummer van draaien. En zo gaan we verder babbelen met onze gasten van deze week, Rompen Prop. Yes.

0: Creature was het met Hibernation of Death, met het album. En ja, ik vind het tof. Doe een beetje denken aan een soort Detonation.
1: Is het een nieuwe band?
0: Ja, een debuutalbum. Ja, een nieuwe plaat, nieuwe band, nieuwe plaat.
1: Heel leuk.
0: Ja, hè?
1: Klinkt hartstikke goed. Vooral veel melodieën vind ik erin zitten.
0: Ja, zeker.
1: De gitaar erg goed. Het einde ook dat twinnetje erbij. Ja, erg gaaf.
0: Vond de gitaar zo ook lekker.
1: Ja, ook en, goed. Drums vond ik ook lekker klinken. Goede productie
2: lekker,
1: ook.
2: Bovenop gewoon.
1: Ja, ja, lekker, ja.
0: Zoals het hoort, natuurlijk, jongens.
2: Ja, dan vraagt dan niks. Dan zeg
0: ik. Ja, je hebt toch helemaal gelijk.
1: Ja, nou, erg goed.
0: We moeten even knallen, drum erop. Ja,
1: even onthouden dit weer.
0: Ja, leuk, hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Creature. Nou, we zitten vast nog een keer nummer draaien van een.
1: Waar komt er vandaan?
2: 9. Waar komt er vandaan?
0: Den Haag.
2: Oh, Den Haag. Oh ja, dat zei je net. Ja, ja.
3: We gaan het een beetje. Niet de kwast. Een beetje een Moonspile vibe hebben.
0: Ja, snap ik. Die Portugese. Ja, de vibe. Ja, klopt, ja. Ja, dat is altijd wel ver weg, ja. Ja, nee, leuk. Leuke band.
1: Dan geeft een 9, hè?
0: Ik geef sowieso een 9. En jij trouwens?
1: Ja, 9.
0: Je ook een 9? Ja. Zit.
1: Wat voor cijfer zit?
0: Jezus, duurt het lang. Hoeveel?
2: 9 plus.
0: Ah, heel goed. En jullie hier, jullie een celcijfer?
3: Ja, 9,5.
0: 9,5 zelfs? Ja,
2: ja. Zeker wel. Oh, 9,7.
0: 9,7! Nou, lekker mooi, jongens.
2: Waarom dan geen 10? Waarom dan geen 10?
0: Je hebt een goede dag.
1: Oh, dat komt omdat deze bassist had geen bril. Een 10 gehad. Ja, dat snap ik dat wel.
0: Dat is wel jammer. Ja. De volgende keer die grote bril op, denk ik.
2: Ja, zoeken we wel even op, dan.
0: Ja. En Robin, kon jij er wat mee?
1: Nee, of, helemaal niks.
0: Helemaal niks? Nee? Niet jouw cup of tea?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Nou goed, dat...
3: Maar toch een 9.
0: Toch een 9.
1: 9,25.
0: Ja, juist, heel goed, jongens. Afgrondstocht. Nou, wordt een 10 gewoon, hè?
2: Ja, meer dan een 9.
0: Ja, lekker. Hey, jongens, de band Rommelprop ontstaan 1999. Heb ik dat goed?
2: Ja.
0: En hoe kwam dat zo?
2: Hoe kwam dat zo?
3: Ja, Steven, eigenlijk.
2: Ja, Steven, denk ik.
0: Onze Steven Smegma.
3: Ja, onze oude zanger. Die had dat in zijn kop zitten. Die wou daar Goldrind gaan maken. En wij waren goed bevriend met hem. En
0: schreef hij toen al voor de aardschok?
2: Nee, volgens mij niet. Nee.
0: Toen nog niet?
2: Nee.
0: Dat is later gekomen.
3: Ja.
0: Hij is initiatiefnemer.
3: Hij schreef wel mij, maar niet dat ze gepubliceerd zijn.
0: Nee, precies. En dat... precies, ja. En is de naam Rompelprop, wie heeft die bedacht?
3: Ja, ook hij.
0: Okay. Ook al Steven. Ja. Ah, man. Ja, ik heb het even aan AI gevraagd.
3: Oh, dan ben ik benieuwd.
0: Die zegt, de naam, gaat dit uitleggen? Oh. Ik ben benieuwd.
2: Ik ben ook benieuwd.
0: De naam is een verbastering van het Spaanse woord romper. Dus tussen haakjes breken of kapot maken. En het Nederlandse woord prop van proppen of vuilnis.
2: Zo, echt.
0: Is het mooi?
3: Ja, dat klopt.
1: En klopt dat?
0: Serieus?
3: Nee,
0: dat
3: weet ik niet.
1: Nee, dat klopt helemaal niks van, man.
0: Wat jammer. Nee, dat klopt helemaal niet.
3: Nee, nee.
0: Nou, wat is het dan?
3: Ja, het is in het heel kort, het is gewoon een prop. Een kieste, een tumor of wat dan ook in je romp. Een rompenprop.
0: Een eigen naam bedacht.
3: Ja, uiteindelijk. Ja.
0: Of is het Brabants?
3: Dat sowieso.
0: Oké.
2: Maar het schijnt dus ook iets Scandinavisch te zijn, kwamen we later achter. Toen we die mannen van Dismember tegenkwamen, volgens mij, op Metal and Death Fest. En die zeiden van, oh, Rompelprop, dat is bij ons, waar komen we vandaan, Zweden of zo?
1: Zweden, ja.
2: Is een buttplug in het Zweeds. Dus dat is dan heel toevallig.
0: Oh, mooi!
2: Ja, dat vind ik dan mooier dan...
0: In
2: van, dan gaat ChatGPT niet winnen, hoor.
0: Ja, nee, dat gaat die kansloos. Oh, een buttplug in het Zweeds.
2: Ja,
0: dat kan leuk.
2: Rumpelprug.
1: Daar wordt wel heel enthousiast van.
0: Maar. Bij de edelsushi je past er mooi, toch?
2: Ja.
0: In jullie genre misstaat die van niet.
2: Nee.
0: Was vanaf het moment 1 al duidelijk kennelijk dat het grindcore moest worden. Stel wat idee, moet grindcore zijn.
3: Ja.
0: En jullie haakten daar al op aan. En...
3: Ja, goed. Kijk, hij had natuurlijk het idee in zijn hoofd. En het moet dan in de repeteerruimte wel een beetje eruit komen. Maar dat we richting de gore grind zouden gaan. En als band, zeg maar, als Kok en Baltoortje en Utopie en Gut en Petigo, Hammerage, dat was wel de insteek, ja.
0: Ja.
2: En daar een goede mengelmoes van. Gewoon ja. Het gave van die bands gewoon mixen. En denk, ja, maar dat kan toch gewoon, als je dit bij elkaar zo de meet het gewoon, dan krijg je toch iets nog vetters gewoon, omdat het al apart is gewoon. Ja. Dus dat was eigenlijk de insteek gewoon. Met een dikke pitchhifter, belachelijke teksten, veel plezier.
3: Veel humor, flauwekul.
0: Lol hebben, bier drinken en gaan. Dat is een beetje het, de visie van de band, zullen we zeggen.
2: Altijd geweest.
0: En dan hebben jullie een debuutalbum uitgebracht. En volgens mij niet veel later daarna ging Steven hield ermee op.
2: Nee, die had het tweede album. Dat ging
3: twee en een split.
2: En een split ook nog.
3: Maar die kwamen wel vrij snel, moet ik zeggen.
0: En waarom, want het was een beetje zijn gedachte, zijn kindje. Weet je nog waarom die ermee stopte?
3: Uiteindelijk was het volgens mij een heel deel dat hij het qua werk niemand trok.
2: Had hij werk dan?
0: was hij druk?
3: Ja, dat hij het te druk vond. In ieder geval.
2: Oh, zo.
3: Qua tijd. En ik denk dat het ook wat te maken had. Steven was echt een... hij vond het verzinnen heel leuk. Alles eromheen. Dus het logo heeft hij helemaal getekend. De naam, het hele concept, zeg maar. Dat vond hij helemaal te gek om daarop te broeien. Nummertjes maken, teksten schrijven. Studio vond hij helemaal te gek. Optreden, dat was nooit niet zo helemaal zijn ding. Dat vond hij wel leuk, dat hoorde erbij, dus dat moest.
0: Ja.
3: Maar dat was niet waarvoor waar hij voor op stond, zeg maar.
0: Ja, precies.
3: En wij juist wel, want wij vonden het helemaal fantastisch en te gek.
2: Ja.
3: En ik weet het eerlijk gezegd niet meer helemaal precies, maar volgens mij was dat ook wel een ding dat hij op een gegeven moment zei, dat zoek ik allemaal niet meer zo. En hij had het volgens mij met werk heel erg druk en alles, die combinatie op een gegeven moment dat hij zei,
0: En was voor jullie op dat moment wel gelijk al helder, wij gaan door?
3: Ja, zeker. Ja,
2: ja. Ja, we hadden keiveel lol.
3: We hadden keiveel lol en we zaten best wel in een lift. Het ging best wel goed. Eerlijk gezegd, sinds Steven eruit ging het wat dat betreft voor optreden alleen maar beter. Want we werden van alle kanten overal gevraagd en we konden overal naartoe. We zijn ook meteen de grens over gegaan toen hij eruit stapte. En toen ging het balletje pas echt wel eigenlijk. Ja. Eigenlijk ging het toen nog veel harder dan van tevoren.
0: Ja, ja. Want van jullie debuutalbum, je hebt natuurlijk eens een EP uitgebracht, maar in 2003 kwam het debuutalbum Hellcox Porn Flakes. Ja. Laat me gelijk erbij pakken. Daar hebben we een ontzettend mooie prijsvraag bij, hè?
4: Ja, dat klopt.
0: Iets heel bijzonders, denk ik. Leg even uit, heren. Wat voor moois hebben jullie meegenomen?
2: Dit is een doos. Cornflakes. Ja, maar dan met de hoes erop. En Hellcox Cornflakes hoes erop. Een gast in Mexico heeft hij gemaakt. Daar zitten van allerlei romprop goodies in. T-shirts of weet ik wat. Stekers.
1: Ja.
0: Maar wel een bijzonder pakketje waar er volgens mij niet zo ontzettend veel.
2: Er zijn er 300 gemaakt.
0: Ja.
2: We hadden er nog eentje liggen, dus het is misschien leuk om weg te geven.
1: Fantastisch, dat is leuk om weg te geven.
2: Maar dan wel aan iemand die het echt heel groot op heeft gehad.
1: Moet wel fan zijn, ja, wil je dit maar mogen winnen, hoor.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Nou, gaan we even zorgen dat het bij iemand terecht komen.
1: Wat moet iemand daarvoor doen? Wat nog meer? We hebben ook nog vinyl en een cd.
0: We gaan iets bedenken, denk ik. We gaan iets bedenken.
1: Moet iets verzinnen dat fans hierop echt gaan reageren, want dit wil je als fan hebben.
0: Hou in ieder geval onze socials in de gaten, daar komt wel tevoorschijn. En dan, dan kan je natuurlijk zien wat het is. En lijkt mij zeker voor de liefhebber ontzettend mooie prijs.
1: Zeker weten.
0: Dus dat gaan we in de gaten houden. Zo, gaan we even lekker doorlullen met onze vrienden van Rompelprop. Maar eerst even nummer uit jullie top 3. En daar heb ik staan Buried.
1: Ja.
0: En daar komt jou vandaan.
1: Ja, deze wel, ja.
0: Ah, en wat gaan wij beluisteren met Buried?
1: Ja, eigenlijk is het de eerste plaat van hun. Is net uit. En de drummer daarvan is een goede maat voor mij. En ik luister nooit echt heel veel death metal. Maar af en toe dan springt er in één keer een plaatje tussenuit. En,
0: Treacher was het niet, Robin. Maar dit is het zeker wel. Buried. Wat jou in ieder geval bevalt.
1: Ja.
0: En is het gewoon rammen, deze death metal?
1: Ja, er zit ook wel van alles wel in. Wat melodieuze stukken erin, een paar lompe hakstukken erin. Maar ook echt goede blast beats. En, ik vind het gewoon een goede plaat om naar te luisteren. Ik heb hem ook regelmatig opstaan thuis.
0: Nou, dan gaan wij gelijk eens even luisteren.
1: En dat gebeurt niet vaak.
0: Dat gebeurt niet vaak, nee, dat gehoord. En hoe heet het nummer?
2: Moet ik zelf ook even denken waar ik in heb gevuld.
0: Imagined deformation, was ik het zoiets?
2: Ja.
0: Goed, buried in ieder geval. Alright. Goed luisteren, ja, kom je aan jongens.

0: Jongens.
1: Kink. We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Rick.
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Het galopje. Nou, kom maar door.
1: En ik ga vandaag hebben over een 4-man en 1-vrouw sterke trashband. Een beetje mix tussen trash en groove eigenlijk. Uit Herengewaard.
0: Oké. Okay.
1: Opgericht 2016, 2 EP's uit 2019-2020. De band heet Hallowed Fire. Ook nog wel hier gestaan zit, in de Wezen.
0: Ja, bekende naam.
1: Met Grindpad, nog niet zo lang geleden. Toch? Ja, met Grindpad. Ja, ja. Oh ja, Phantom Skeleton.
0: Je bent
1: uit
0: even
1: Japan.
0: Niet te horen, zeg maar.
1: Nou,
0: dus
1: ik help hem wel.
2: Komt maar, helemaal goed.
1: Ja, maar waar wij ze ook gezien hebben, is de Rock Circus. Ernst, als je dat nog kan herinneren.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is al een paar jaar geleden.
0: Ja, klopt.
1: Deze band komt eigenlijk ook uit de Metal Battle cyclus en zo. Daar hebben ze een halve finale bereikt. En vanaf daar zijn ze eigenlijk meteen live aan de weg gaan timmen. En ze spelen best wel eigenlijk met regelmaat. Voor hun zelf was de Rock Circus wel het hoogtepunt. Kan ik me ook wel voorstellen.
0: We hebben ze al een keer gedraaid,
1: hè? Hebben ze al een keer gedraaid?
0: Ja,
1: leuk man.
0: Ja.
1: Maar ja, Rock Circus Brabant Hallen voor een paar duizend man. Ik kan me voorstellen dat het hoogtepunt inderdaad was. Bent doet het dus live goed, is ook energiek. Dus als ze een keer ergens spelen in de buurt, ga lekker kijken. Ja.
2: Ik heb laatst de bassist Maxime, die heeft toen een aantal shows met Escanium.
1: Ja, stonden ze ook hier, denk ik.
2: Hebben ze hier ook gespeeld, inderdaad.
1: Ja,
2: dus ze doen het goed, ook individueel.
0: Nou, mooi.
1: Nou, nice.
2: Nee, lenzen.
1: Het is nu weer wachten. Nee, ze heeft geen bril. Het is, ja, ze heeft wel een bril. Het is nu weer wachten op nieuw werk, want het is alweer 6 jaar geleden. Maar we gaan dus nu even luisteren naar werk van de eerste EP, 2019. Decade of Darkness heet die EP. De band heet Hallowed Fire en het galopje heet Hatchet.
0: Yo.
2: Oké dan.

0: brandt nog even na.
1: Ja, ik dacht, goh, ik ken er even, maar...
2: Het is ook meteen warm hier, hè?
1: Ja, aardvuurtje. Ja. Ja. Maar jij gaf aan inderdaad, Dennis, dat het een soort van... Ja, Death Angel,
3: ja,
1: weet je dan denken?
3: Ik hoor er heel erg Death Angel in, ja. Klinkt heel vet, hoor, maar...
1: Ja, nee, ik
3: moest daar wel meteen aan denken, ja, toch wel zanger.
1: Ik herken het inderdaad al, ja.
3: Ja.
1: Maar je zei dat jullie zitten ook vol met galopjes.
3: Ja, ik dacht dit galopje, daar gaan we een rompenprop draaien. Wij stikken
1: dus,
3: van de galopjes.
1: Dus het was een beetje teleurstelling. Hey, heb je dan...
0: Ik schrijf hem even mee, hè? Dankjewel, ja, man.
1: Maar noem eens een nummer dan, dat je denkt van ja, dat is echt wel, jongens, dat is...
3: Nou ja, ik denk dat het meer door de productie en zo komt dat je het niet echt hoort.
1: Dat je het niet hoort.
3: Wat wij eigenlijk daadwerkelijk doen.
1: Dat heeft iedereen allemaal geloppen. Ja. En ja, de productie hoort niet.
3: Ja. Daar komen we eigenlijk al mee weg.
1: Ja. Oh ja. Maar die zo, je geeft een nummer en zegt je nou, daar zit even lekker galop in.
0: Ja, dat is welkom, hè. Dan gaan we de volgende keer niet meer zo te zoeken. Dan heb je meteen even handen.
3: Daar moet ik even snel over nadenken, maar dan laat ik...
2: Kom op terug.
0: Oké. Tips voor galopjes en loodzwaar, jongens, at king.nl. Hè? Mag altijd.
1: Ja.
0: Ik heb weer wat tips binnengekregen, dus komen later vast weer
1: aanbod. We hebben ooit een e-mailadres al hier.
4: Loodzwaren, jongens. At king.nl.
0: Ja, stuur ze maar op.
1: Meteen, hè. Dat moet allemaal heen. Helemaal yes. Helder. Wat me even opviel, dat jullie ontzettend veel split almen. Nou, ontzettend veel. 4 stuks. Split albums hebben jullie gemaakt.
5: Ja, is goedkoop, hè?
1: En waarom?
5: Wat de helft van de prijs.
1: Helft, hè? Ja, dat is de reden dat het even. Ja, 4 splits is wat goedkoper. En,
5: Nee, wij zijn gewoon een luie band. Gewoon.
1: Is dat het?
3: Ook.
1: Zou je niet zeggen?
3: Het is ook gewoon echt heel vet om te doen. Als je met je.
5: Ja, sowieso.
3: Met de bands waar je zelf tegenop kijkt op een plaatje mag staan. Ja, daar ga ik wel hard op. Ja,
1: want dat is wel een voorwaarde, dat het een band is waar je zo denkt van wauw.
5: Ja.
3: Zeker.
1: Er zijn 4 verschillende bands ook.
0: Ja. Oké. Okay. Toen is welke band?
1: Two Carne uit Spanje, dat was volgens mij de eerste.
3: Ja.
1: Good. Een Duitse band.
5: Ja.
1: En dan hebben we nog weer zo'n foknaam. Hemorrhage. Uit Spanje.
3: Ja.
1: En nog zo'n kutnaam uit Italië. Guinea Epic?
2: Nee, Guinea Pig.
1: Guinea Pig.
0: Zo'n klein varkentje.
1: Ja. Is dat een klein varkentje?
0: Toch?
3: Nee. Een cavia.
1: Bijna, Rick.
2: Ja. Tuurlijk.
3: Ja, een klein varkentje.
0: Dat is waar.
1: Een cavia. Zweet de band. Wat mooi.
3: Ja.
1: Oké. Okay. En ja, dus natuurlijk inderdaad vet als je erop kijkt. En met die bands willen we jullie een split maken. Ja, dat is kijk, vet.
3: Tukarne en Guts zijn gewoon... En Hemorrhage ook zijn gewoon redenen dat wij deze muziek zijn gaan maken. En... als die dan met het idee komen van joh, we moeten samen iets opnemen, ja dan. Ja.
0: Kwamen zij naar jullie met jullie mee wilden doen? Of
3: ja,
0: andersom.
3: Ik denk vanuit een label. Weet ik eigenlijk niet wie.
5: Ja, volgens mij vanuit een label.
3: Ja, ik denk dat een label daar gewoon met het idee komt en alle mensen benadert, zeg maar.
1: Ja.
3: Ja, wij zeggen natuurlijk meteen ja, dan duiken we meteen de studio in.
1: Ja, precies. Ja, we hebben het nog even tot Rompelprop in 2016. Hielden jullie er even mee op?
5: Ja.
3: Ja, eigenlijk zijn we gewoon in 2016 gestopt.
1: Ik begreep, creativiteit was er even niet, gezin meer even en andere prioriteit waarschijnlijk.
5: Ja.
1: En in 2020 zijn jullie weer een soort van begonnen.
3: Nee.
1: Of mag ik zo niet noemen?
3: Nee. In 2016 zijn we echt gewoon gestopt. En daarna hebben wij 2 jaar geleden een reunieshowtje gedaan op Scene Extreme. Dat is het grootste grind festival van Europa, denk ik. Misschien wel wereldwijd, in ieder geval het leukste.
1: Ja.
3: Die bestonden 25 jaar en die vroegen van joh, hey, jullie moeten echt gewoon een keer hier staan. En toen zeiden we eigenlijk meteen, ja goed, dat past eigenlijk wel weer een keer. We hadden eigenlijk best wel weer een keer zin om nog een keer iets te doen. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon weer gaan repeteren. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat toch wel heel makkelijk weer allemaal erin zat. En dat het heel goed ging, dus hebben we die show gedaan.
1: Ja.
3: En daarna zijn we eigenlijk weer meteen in onze kribben gaan liggen.
1: Oké.
5: Okay. Ja, precies.
1: Dus Metal Archives, die doet het niet goed.
3: Die klopt niet helemaal.
1: Die kan je zelf bijwerken, hè?
3: Ja.
1: Daar staat dat jullie sinds 2020 gewoon weer lekker actief zijn.
5: Ja. Kan je daar gewoon zelf bijwerken.
1: En die kan je gewoon zelf bijwerken.
5: Ja, wij zijn wel een luie band, zijn.
1: Ja, schrik dat iemand van jullie het gedaan heeft. Ja. Die lui zijn wel actief. Ja. Hebben ze nog met jullie geluld? Want het is helemaal niet.
3: Nee.
1: Dus op de vraag of er nog een plaat gaat komen, is anders helemaal duidelijk. Dat gaat niet gebeuren.
3: Nee, dat niet.
5: Nee? Dat denk ik niet.
3: Een plaat niet, nee.
5: Nee.
0: Misschien nog wel optreden.
3: Ja, nou, daar hebben we het wel eens over gehad.
0: Mooie kans langskomt.
3: Als het even allemaal uitkomt, dan zouden wij best nog wel eens een keer niet voor één showtje, maar gewoon in een jaar een paar gewoon vette shit eruit pikken. Gewoon. Dus ja, daar staan we alle drie wel voor open. Maar dan moet dat wel allemaal uitkomen op dat moment.
0: Boekers die luisteren.
1: Huh? Ja.
0: Ja. Wie weet.
1: En dan zei ik hier met de loods van jongens al een keer live zouden gaan. Hè?
0: Ja, dan heb je wat unieks te pakken.
1: Is dit
0: wel...
1: Dat is
0: wel lachen.
1: Dat zou natuurlijk wel lachen zijn. Ja. En als hoofddek doen we Gorefest.
0: Ja, ja,
1: even twee mensen bij elkaar. Nou,
0: dan kom je er niet met maar 50 kaartjes hoor. En kom je er niet in DB's. Dan moeten we Ahoy of zo pakken.
5: Nee, lekker klein houden, dat is veel beter.
0: Ja, dat is wel vet.
1: Gewoon één keer heel klein. Ja, met
0: dat
1: een paar
0: heel veel luisteraars teleurgesteld, denk ik.
1: Ja. Dat denk ik ook. Nee, maar goed.
3: Dat is mooi.
1: Niet direct allebei zijn.
0: Heel uniek.
1: Maar het is uniek, toch?
5: Het wordt toch live uitgezonden?
1: Ja. We nemen op dinsdag op en dan wordt het live uitgezonden op zaterdag.
0: Ja. Integraal. Nou, daar kan je toch een beetje bij zijn.
1: Exact. Hé jongens, jullie maken behalve Rompelprop. Nou goed, we begrijpen dat is natuurlijk een beetje Lappermans klaar. Maar jullie kennen we ook van Grindhoven. Ja. Daar zijn jullie met z'n drieën de initiatiefnemers in?
5: Nou, eigenlijk was het idee, dus kwam van Dynamo af. Die wouden een Grind Festival organiseren.
1: Ja.
5: We hebben een nummer, dat heet Grindhoven. En ze vroegen, mag wij die titel gebruiken voor het festival? Ja, natuurlijk mag dat. Maar ja, goed, wie gaat die bandjes dan boeken? Ja, dat wisten ze dan nog niet zelf. Ja, zijn we om tafel gaan zitten. En gezegd van, ja, misschien kunnen wij dan wel helpen en die bandjes mee boeken. En dat vonden ze wel een goed plan.
0: Ja.
5: Dus met een budget van €500 begonnen. Beneden in het café.
3: Ja, wel samen met Doomstar.
5: Samen met Luc van Doomstar. Ja. Sorry, daar heb ik erbij moeten zeggen.
3: Ja, die,
1: Luc Favier van Doomstar.
5: Nee, Luc van Gestel.
1: Oh ja. Ja.
5: Ik moet goed nadenken wat deze vraagnaam is, jongen.
1: Gewoon Luc.
5: Ja, Baard.
3: Ja, bij ons heet hij al Baard. Dus.
1: Ja. Ah, Baardie.
3: Ja.
1: Oké.
5: En zo... elk jaar mochten we het opnieuw gaan organiseren, omdat het eigenlijk best goed bezocht werd. En het was wel gezellig. Ja, en het loopt eigenlijk elk jaar gewoon een stuk beter. Ja, het is makkelijker om te organiseren elk jaar natuurlijk.
1: Het budget is al gegroeid van €500 naar €600, of niet?
5: Zeker.
1: Ja. Nou, ja, lekker man.
5: €650. Nee, maar je begint met €500 en ik denk dat wij 8 bandjes hadden staan. Of 7 bandjes of zo. Dus
1: dat is toch te gek? Hey, we gaan naar Bleeding Gods. Volgens mij niet zo heel vaak gedraaid in de show.
0: Nee, volgens mij ook niet.
1: Dat is een...
0: Komt de Rutger.
1: Oude band van Rutger. Ja, die is er nu even niet.
0: Hij wilde het niet. Lek maar is er nu niet.
1: Lijkt mij een mooi moment om even een nummer te draaien van Bleeding Gods. Dat was een band die eventjes ontzettend hard leek te gaan.
0: Ja, dat ging wel even.
1: Groot label getekend, Nuclear Blast.
0: Volgens mij, ik weet niet exact welk label, maar ze zaten volgens mij
1: en,
0: bij
1: een Japan tour en het ging even als een raket, maar nu is het inderdaad aardig stil. Maar we gaan even luisteren naar A Bleeding Gods. Yep.

0: De band van Ruter, was dat? Bleeding Gods.
1: Ex-band.
0: Ex-band, inderdaad, ja, van Ruter. En leuk.
1: Ja, dat klinkt toch hartstikke goed, natuurlijk.
0: Zeker weten.
1: Dus het is jammer dat het niet door is gegaan.
0: Doe je muzikaal nog iets, behalve dan grindcore, grindhoven, sorry. En dan geen rompelprop meer. Maar zijn je nog muzikaal actief?
2: Ja, Joris en ik zijn samen nog steeds bezig met Death Forever.
0: Ja, jullie coverband van Motorhead. Ja. Hoe leuk is dat wel niet?
2: Eigenlijk heel leuk.
0: iedereen, maar het wordt natuurlijk een beetje afgegeven, soms, op coverbands. Maar het is natuurlijk wel ontzettend vet om te doen. Voor mij is het leuk om naar te luisteren. En het is leuk, denk ik, voor jullie om het te doen.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, toch? Ja, in principe iedereen blij.
2: Ja, daar. En heel dat gezeik allemaal over coverbands hier. En, ik laat het een beetje aan me voorbij gaan. En,
0: lijkt me handig.
2: Ja, weet je wat, het is er altijd geweest en het zal er altijd blijven. Noemen ze een eerste folkband die begon is zonder covers. Ja,
0: nee, exact.
2: Bij wijze van, hè.
0: Ja.
2: Ja, en we zijn het eigenlijk gewoon voor om één optreden zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen toen de tijd. En dus bij ons in Bergijk hebben we het Plugfestival. En dan hadden ze een keer het thema van de Heroes in Heaven. Lemmy was net overleden. Dus we hadden zoiets van, zullen we Motorhead gaan doen?
0: Ja.
2: En eigenlijk van daaruit, omdat het beviel zo goed. En we zijn het blijven doen. Dat het gewoon leuk is om te doen. En je krijgt ook heel vaak wel goede reacties van het publiek uit. Dus we nog steeds. We repeteren regelmatig. En af en toe is ik een optreden zo tussendoor.
0: Ja,
2: prima.
0: Herken je dit? Is dat...
1: quiz.
0: Enig idee dat het... Dit was Motorhead, maar welk nummer?
2: Nee.
0: Nee, dat ging...
3: Ik
0: kijk jou aan,
3: Joris. Ja, zet hem nog eens aan, ja.
0: De drummer... die moet het toch een beetje weten. Oké, komt ie aan. Let op. Klaar voor? Moeilijk, hè?
3: Ja, man.
2: Dat is wel veel. Ja,
0: ik kan, zal ik je nog even een klein stukje laten horen? Want ik kijk gezeikt nu op Spotify.
1: Ja. Oh, echt?
3: Dat is wordt hier echt afgepleurd, hè, de show.
0: Maar, let op, komt ie. Nu dan!
2: Nee,
0: nog steeds niet.
2: Nee. Dat is wel veel.
3: Ik heb een flauw idee.
0: Ken je niet?
3: Nee.
0: Oh. Die spelen ken ik dan niet. Lijkt mij. Build for Speed.
3: Dit
0: is ontzettend lekker nummer.
3: Ja, maar ik hou helemaal niet van Motorhead.
0: Oh, echt waar? Nee. Daar hou je helemaal niet van.
3: Nee, ik hou van drummen.
0: Ja, van drummen. En vooruit is er maar Motorhead, whatever. Oh, dat verklaart alles natuurlijk. En voor jou, Robin, jij houdt wel van Motorhead of ook niet zo?
2: Ik wel. Ik heb ooit een keer zo'n dubbel cd'tje gekregen. Die had je toen nog wel eens een keer. Dat er twee platen op één hoesje zaten.
0: Ja.
2: En er zat ook het nummer Overkill tussen.
0: Gek nummer.
2: Ja. En dat was voor mij echt het nummer der nummers.
0: Ja.
2: Gewoon heel het nummer door. Gewoon lekker dubbel bezig in.
0: Ja.
2: Daar is het voor mij ook een beetje mee aangewakkerd. De deep beats, de crust punk.
0: Ja.
2: Ik vind dat gewoon echt super te gek. De platen die ze toen uitgebracht hebben, die eerste paar.
0: Ja.
2: En ze hebben later gewoon een monster drummer erbij gekregen nog. Ik vind Motorhead echt wel heeft altijd ergens op de achtergrond altijd wel in mijn leven een beetje meegedraaid.
0: Ja, nou goed, ik draai dit dus Build for Speed van het album Orgasm Matron. Dat is volgens mij mijn eerste album die ik gekocht had, geloof ik.
3: Van Motorhead?
0: Ja.
3: Of van überhaupt? Nee, toch?
0: Nee, van Motorhead, ja. En ik vond het wel een ja, goed, trek album. En
1: ik had ook niet heel veel van Motorhead, hoor. Ik had live, die live plaat al.
0: Ja, ik heb laatst die oude gekocht. En, Overkill vind ik geweldig.
1: En dat was het wel een beetje, denk ik.
0: Ja, Overkill vind ik. En ja. Bomber.
1: Overkill heb ik denk ik ook, ja.
0: Ja, dat zijn toch te gekke platen. En jullie spelen dus op Into the Grave.
2: Ja, oh, ja, de afterparty.
0: De afterparty, ja.
1: In de neushoorn.
2: In de neushoorn, ja.
0: Oké, of waar dat redden, weet ik even niet. Maar zaterdag, zondag.
1: Vrijdag.
4: Ja, dan moet je kunnen halen. Dat is de eerste dag.
2: Ja.
4: Dan ben je nog vers.
0: Ik zat niet te denken, we komen zaterdag aan.
1: We komen zaterdag aan, ja. Dan moeten we eerder vertrekken.
0: Ja, dat is,
2: nee, in principe is het zaterdag dat we spelen.
1: Ja.
0: Dat is waar, ja. Wij gaan afronden, heren. Als je dit nu luistert en ik zal er meer willen weten van de heren, want het gaat ook nog... Tourverhalen gaan we even uitgebreid bespreken.
1: Dan moet je blijven hangen, hè?
0: En ik begreep dat er ontzettend veel te vertellen valt. Dus ja, blijf wel even hangen. Ga dan even naar de XL-versie van de Loos.
1: Er komen meer leuke dingen voorbij.
0: Absoluut. Dat is te vinden op de meeste streamingdiensten. En dus ga daar dan vooral even heen. Hier gaan we afronden. Dank jullie wel, heren, voor jullie komst.
1: Dank je wel,
2: man.
0: Naar de DB's.
4: Superleuk.
0: En nou, mooi. En we hebben nog één nummer te draaien van jullie top 3. En daar staat Occult.
4: Ja.
0: En die komt van jou vandaan, Dennis?
4: Ja, die had ik meegenomen. Ja, en ja ik vet. Occult. Ik dacht eerst aan de Broadwood Foundation. Want dat was mijn eerste echte concertje waar ik was, zeg maar.
0: Oh.
4: Maar,
0: ook leuk.
4: Ja, dat was ook echt wel gaaf.
0: Ja.
4: Ja, dat was altijd hartstikke leuk. En die speelde heel vaak in de buurt. Maar uiteindelijk kwam ik bij Occult uit. Want die heb ik ook toen dat tijd voor de eerste keer gezien. En ik was er zo van onder de indruk. Hoe dat toen met zijn... Ja, met zijn veel te veel mannen op een veel te klein podium stonden. Met twee gitaristen, een bassist, twee zangers, een zangeres dan en drum. En dat paste helemaal niet. En die hele show ging super kut. Alles ging kapot. Snaren gingen kapot. En alles ging fout. Maar daar zat zo'n energie in. En vooral dan met Maurice en Rachel op zang samen. Ik had dat toen nog nooit gezien, zeg maar. Dat überhaupt met z'n tweeën zo kon. Dat had echt indruk gemaakt. En ik had toen meteen... Die plaat was toen nog niet uit, volgens mij, toen ik ze zag. Maar... Toen hij eenmaal uit was, dacht ik van ja, wat ik meteen gaan halen. Ja, en Until the Battle gewoon. Ik vind dat super metal. Gewoon,
0: zeker.
4: Het klinkt als metal en die hele plaat is gewoon top.
0: Ja, ik vind het bijzonder vind dat Occult, dat ging matig, prima. Totdat hij na het veranderen naar Legion of the Damned.
4: Ja.
0: En toen ging het als een speer.
4: Ja, terwijl ik echt die Enemy Within veel vetter vind eigenlijk.
0: Ja,
4: dat vind ik
0: ook. Ja, ja.
4: Ik vind de Legion ook gaaf hoor. Ik super vet en dat klopt ook helemaal. Maar ik vind die Enemy Within, daar rauwe geluid ook gewoon. En ja, voor Nederlands vind ik daar echt hoge kwaliteit. Hè.
0: Ja, we gaan luisteren naar Until the Battle van Occult. Dankjewel heren.
1: Ja. Yes.
0: Ja. Volgende week zijn we weer. En dan met de uitzending vanaf South of Heaven.
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Met de feestie.
0: Yo.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de 2.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip.

0: Piaf Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Kink Distortion.
11: 5, 2, 3.

0: sorry.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Kink.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Renault.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Welkom

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7,
2: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
11: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

Distortion.

0: Bank.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: King. Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.